0: Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de Straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn. Maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest.

0: de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen.

0: Vrijdag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: niet, serieus niet.
1: Ik wil mijn dag.
0: Het is echt mijn dag niet, serieus niet, echt niet.
1: Ik wil.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wil.
1: Het is mijn dag.
2: Oh, mama!
3: Echt hartstikke lachen.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
3: Kippie.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door...
13: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Dan rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Samuel Welter hoor je in Uitslover.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen en welkom. Donderdagochtend, 11 juni 2026. Vandaag gaat het WK voetbal officieel van start, hè? Heb je lang naar uitgekeken waarschijnlijk? Is je straat al oranje? Heb je al een oranje opblaasklomp op je hoofd? Nou, nog even wachten, want het is op zaterdag, hè? Vanavond is groep A die op de groene mat gaat verschijnen. Mexico tegen Zuid-Afrika, speelronde 1. De openingswedstrijd is om 9 uur Nederlandse tijd vanavond. Dat is wel leuk. En de meeste examenleerlingen krijgen vandaag de examenuitslag. Oh, wat spannend gaat die telefoon, wel of niet? Ja, het eerste tijdvlak voor de centrale examens wordt om 8 uur bekendgemaakt. En daarna worden de cijfers berekend. Scholen gaan vervolgens definitieve uitslag geven aan de eindexamenleerlingen via de telefoon. Hè? Dus dat wordt weer spannend, toch? Nou, mocht je de hele dag in spanning zitten, ik zou zeggen, blijf nog even liggen. Moet je vandaag werken?

0: BN'er, Olivia. En wat blijft er over bij Radio Noordzee? 200% puur Hollands. Zometeen een plek op de playlist. En die playlist is dan op die plek helemaal leeg. Ja, ik heb een plaat nodig. Een oppepper voor je. Een nederpopplaat. Welke nederpoppepper, zo heet die, zou je graag willen horen zometeen? Geef het door via radionoordzee.nl. Dus eventjes checken. Radionoordzee.nl. Ik hoor graag van je.
1: De

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Marco Schuitmaker kreeg je zomaar op deze donderochtend en deze nacht. Zometeen voor je Nielsen, Gordon Replay en jouw nederpop-apper. Er is er al eentje binnengekomen van Carla. Ga ik zo voor je draaien, Carla.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En AH smaaktomaten, twee pakken, 40% korting.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
21: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
22: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
24: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Begon jouw dag met ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land en dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar is er tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen is niet bekend. En Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse basis aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweer en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.

0: Altijd fijne platen. Gordon, Replay en Me Loving You.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ze was er vroeg bij deze ochtend. Sterker nog, voor de oproep had ik het appje al binnen hier in de studio. Dankjewel Carla voor je appje. Stil van een Nederpop Pepper zou ik graag horen van het goede doel. Ik kijk luid naar december, want dan ga ik naar de Nacht van de Nederpop. Oh ja, dat is in december weer, hè? Nou, misschien gaan we er wel wat mee doen. Zou je graag het goede doel kunnen draaien met Gijzelaar? Natuurlijk, Carla, dankjewel.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Lege agenda heeft Kimberly Francis vanavond. Laat maar lekker leven. Vanavond ben ik vrij. Vanmiddag trouwens ben je misschien ook vrij. Of ben je aan het werk. Maar zet in ieder geval tussen 12 en 1 eventjes de televisie aan, wou ik zeggen. Waarom zeg ik dat nou? Ja, je kan natuurlijk ook via de televisie naar Radio Noordzee luisteren. Maar tussen 12 en 1 hoor je vanmiddag namelijk de lunch. En de hele week wordt de lunch gepresenteerd door, dames en heren, Willeke Alberti. Echt de moeite waard, mooie verhalen. Vanaf 12 uur te horen vandaag en morgen nog hier bij Radio Noordzee.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
10: Kippie.
11: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Hello, GWC!
16: Hello!
17: In deze totaal andere cultuur moet

0: en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en de afrit Elspeet. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Aren Blommert en Zoe Levi hoor je tranen van goud bij Noordzee. Ja, de ochtendkoffie. Ook deze ochtend gaan we binnen nu en een klein half uurtje weer ochtendkoffie drinken. En dat doe je samen met een zanger of zangeres. Nou, morgen zijn hier de havenzangers te gast. En vandaag gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Sean Heesakkers. Heeft een nieuwe single en dit gaan we hem eventjes...

0: Heb je toevallig Videoland thuis? Ben je lid van Videoland? Dan is er zaterdag wat leuks, want er komt een nieuwe documentaire uit over Suzanne en Freek. En die is dus vanaf zaterdag op Videoland te bekijken. En nu alvast te beluisteren. Ik heb het over de plaat Goud van Suzanne en Freek bij Noordzee.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien,

0: Videoland een nieuwe docu over Suzanne en Freek. Zometeen bij Noordzee, René Karst, Hannemee en Bluff komt er ook aan. En we gaan ochtendkoffie drinken met Sean Heesakkers. Zo dadelijk hier.
1: Radio Noordzee.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: With the OG.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
23: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcrème?
24: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
24: Kippie.
26: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
27: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. En voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden.
3: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
6: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.

0: was ik in het spookslot in de Efteling. En dat is helemaal vernieuwd, hè?
1: Nou, daar was ik wel even een beetje bang. Het was echt wel weer... Het was helemaal kind.
0: Prachtig gedaan, wel de moeite waard. Hallo mee, hoorde je in mijn bluff. En ik ben niet meer bang. Zometeen voor je... André van Duin.
2: Ja!
0: Dat gaan we zo meteen doen. En een hele zonnige plaat komt eraan.
3: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend ochtendkoffie met niemand minder dan John Heesakker. John, goedemorgen.
4: Heel goedemorgen.
0: Zo, hoe gaat het daar bij jou?
4: Goed, goed. Ja? Beetje regenachtig morgen. Op zich wel goed.
0: Hoe drink jij je koffie 's ochtends?
4: Met suikermelk.
0: Suiker en melk, sowieso. De dure versie. Oké.
4: Duur mogelijk.
0: Ja, ik zet er even bij. Hey John, je nieuwe single is uitgekomen.
4: Ja, klopt, ja.
0: Van harte.
4: Ja, dankjewel.
0: Dat zou mooi kunnen zijn. Vertel eens over de plaat, hoe is het ontstaan?
4: Ja, het is een oudje van Frans Bauer eigenlijk in 1984. En ja, mijn zoon stond ooit eens met Frans Bauer op een gegeven moment. Ja, dat nummer is altijd een beetje bij me gebleven. En dan dacht ik van ja, daar ga ik toch een beetje op tempo van maken. En ja, dat is steeds eigenlijk uitgekomen.
0: Jouw zoon heeft met Frans Bauer op het podium gestaan?
4: Ja, toen was hij nog klein, was hij ja, 4 jaar. En nu is hij al 36, dus
0: dat
4: is een hele tijd geleden.
0: En hoe kwam dat dan? Werd hij naar voren gehaald of zo?
4: Ja, die was dan, ja, was hij nog even net bezig, Frans Bauer. Dus die speelde op wat mijn markt is.
0: Ja.
4: En toen ja, ging mijn zoon gewoon de bühne op. En meerdere kinderen, ja, toen pakte hij hem vast en zo. Dus dat hebben we allemaal op video staan. Ja, altijd een beetje bij me leven en ja, steeds eigenlijk van gekomen.
0: Ja, snap ik. En zong jij toen al in die tijd ook?
4: Sporadisch. Toen was ik eigenlijk disjockey en ja, toen zong je wel eens. En dan zei ze, daar moet je wat mee doen. Ik zei, ah, ben gek.
0: Ja.
4: En,
0: zo, ja. En toch is het gebeurd, hè? Dat zou mooi kunnen zijn.
4: En toch gebeurd 15 jaar geleden. Ja, toen heb ik het toch maar weer besloten om... Om toch te doen, ja.
0: Ja, leuk. Nou, ondertussen er heel veel mooie werkjes van je uitgekomen. Wat zijn de plannen voor deze zomer voor jou?
4: Ja, ik hoop natuurlijk dat hij goed aanslaat. Dat ik een beetje op tempo en dat hij ja, mensen leuk gaat vinden. En een mooie polonaise ervan gaan maken. Dat ga je natuurlijk altijd van afzingen uit, maar...
0: Ja.
4: Ja, maar deze natuurlijk ook... dat hoop ik dat het ook gaat lukken.
0: Nou, dat hoop ik ook voor je, John. We gaan hem draaien bij Noordzee. Ik dank je wel voor je tijd in de ochtend. Ga lekker ontspannen deze donderochtend. En de plaats is op de radio, oké?
4: Oké, dankjewel.

Duimpje mee en hup naar Zandvoort. Met André Verduin op de radio. Het is zomer, zometeen bij Noordzee. Gers Badoel, ik neem je mee. Achter op de fiets, hè. En Robert van Heem en Donnie zijn het nu.

0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker.
18: Je voelt je een klein gebaar.

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloods heeft het. Keukeloods.nl. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Een nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Eerst op veel plekken droog met

0: zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Alleen maar heesters en Russen hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou, goedemorgen. Het is de ochtendshow van donderdag 11 juni. Start van het WK voetbal. En heel spannend voor veel mensen, want die zitten natuurlijk klaar. Maar ja, voor Nederland, dat moet er even wachten, hè, want het is pas zaterdag de eerste wedstrijd, hè, tegen Japan. Vanavond groep A die op de groene mat gaat beginnen. Mexico tegen Zuid-Afrika. Speelronde 1, openingswedstrijd. En het gaat plaatsvinden om 9 uur Nederlandse tijd. Ja, al die wedstrijden zijn wel laat, hoor. Want even kijken, zaterdag, dan speelt Nederland natuurlijk, hè. Kijk, hoe laat is dat? Om 10 uur Nederlandse tijd. Het wordt echt nachtwerk. Ja, ik heb een dochter van 7, dus voor mij is 8 uur al laat. Maar goed, oké. Zeg, vandaag ook heel spannend voor de meeste examenleerlingen. De meeste leerlingen krijgen vandaag de examenuitslag te horen. Oh, wat spannend! Ik kan me nog herinneren dat ik heel lang moest wachten. Want ik heet natuurlijk Stoet van achternaam. En dat is vrij achteraan in het alfabet. Dus ik moest wachten tot al die andere letters eerst van geweest waren. Uiteindelijk, kreeg ik toch een papiertje. Als je smeergeld betaalt, krijg je veel tegenwoordig. Nee hoor, heerlijk verdiend. Zo dadelijk, Kido van der Graaf. Er komt ook een hele mooie toevoeging aan voor de Hollandse Meestergalerij. En Jeroen van der Boom werd de tijd maar even teruggedraaid. Hoor je zo.

0: De man spreekt zijn talen, hè? Ciao, doei, adios. Kido van der Graaf hoorde je bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Ja, in het hitdossier zijn we bezig bij de letter B van titels. Ik ben een beetje aan het bladeren. Plaatsen die we een beetje vergeten zijn. Die zeker een plekje verdienen in de Hollandse meestergalerij van Noordzee. En zo ook de B. En dan kom je bij Boer is Troef. De band Normaal, laat hem toevoegen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

piano gezien tijdens De Beste Zangers. Ja, fantastisch, hè? Wat een stem. Wat een zangeres. Bente hoorde je en kan je me zien bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Zo dadelijk een round-up van alle leuke appjes die zijn binnengekomen deze ochtend. Dat gaan we zo doen, hoor. Dat komt goed. Heb je niet voor niks gedaan. En daar is Wolter Kroes om de zomervast te begroeten met Route du Soleil.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
6: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
8: Sneller.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Diploma gehaald? Tijd om te vieren. Welke geslaagde zet jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met greet.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV laat zelf onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de uitkeringsinstantie. Zo zouden bij opleidingsplekken van het UWV angst worden gezaaid en de werkdruk veel te hoog zijn. Een voormalige parenclub in Lelystad is verwoest door brand. Het vuur brak in de vroege ochtend uit en al snel bleek dat het gebouw niet meer te redden was. De club werd kort geleden definitief gesloten. En vergeleken met de laatste 2 jaar doen minder mensen vrijwilligerswerk. Dat heeft het CBS uitgerekend. Bijna de helft van de bevolking is actief en sportverenigingen profiteren daar het vaakst van. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6. Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Laatst nog in de studio. En heel gezellig was het bij René Verkerk. Lange Frans en John West en Alles wat ik zoek. Derde nummer ook live hier in de studio. Dat was zo grappig. Ja, terug te vinden trouwens op onze socials. Op Instagram, Facebook. Check eventjes Radio Noordzee, dan vind je het vanzelf. Goedemorgen vanuit Steenwijk. Ik heb al koffie op, hond uitgelaten. En nu tijd voor het belangrijkste van de ochtend. Radio Noordzee, keihard aan, zegt Hilda. Nou, volgende keer kan je, als je de koffie gaat drinken, ook al Radio Noordzee aanzetten, Hilda. Tipje van mij. Maar goed. Goedemorgen, hier in Koevoorde, de eerste vracht geladen. Met Noordzee erbij, vliegt de tijd. Groetjes Bert. Bert, dankjewel voor je appje. En vandaag heb ik een vrije dag, maar ik ben toch vroeg wakker. Dat noemen ze volgens mij ouder worden. Groetjes van Anita. En ze wil heel graag voor haar dochter die plaat horen van Herman van Veen. Met die baby. Als ik nou even kietel, hè, moet je dan lachen of niet? Ja, vind je het leuk, hè? Ja, ja. Dit is het mooie Anne bij Noordzee.

0: Noordzee 200% puur Hollands. Langzaam kruipen richting niet Marleen, maar richting Stoute Wouter. Wouter Kooijmans op meteen tussen 10 en 12 en vanaf 12 uur. Vandaag en morgen nog presenteert ze de lunch. Willeke Alberti, mis dan niet, ze heeft mooie verhalen. En ja, bijzonder om dat mee te maken, toch? Ja. Ja, dat is toch wel de koningin van het levenslied, dacht ik zo. Dat vanaf 12 uur. En dan hoor je Luc weer. Nou, kortom, Vincent is er ook. Het is een hele leuke, drukke week. Zometeen voor je Monique Smit nog en Tim Douwsma. En nu tijd voor de Hollandse hitlist van deze week. Robert van Hemel. Ja.
1: Radio Noordzee. De Hollandse hitlist. Robert van Hemert. Zandloopster.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help!
24: GWC!
23: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Pick it to the tribes.
30: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
32: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, waar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vanaf

slaapgebrek, een huis vol rompers. Ja, het leven van Tino Martin staat even helemaal op zijn kop. En hij geeft toe, het is echt zwaar, maar toch kan ik mijn geluk niet op, zegt hij. Sinds de geboorte van mijn zoon James. Tino Martin dus, jong en dom in de ochtend van Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter en als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. 11 juni vandaag, je viert je verjaardag met niemand minder dan Barry Stevens. Hij is vandaag maar liefst 82 jaar geworden en ja, je kent hem natuurlijk als jurylid, hè? Vooral doorgaan, dat was hij. En daarnaast danst hij natuurlijk ook en acteert hij. Barry Stevens dus, jarig. Tessa Jones heeft een leuk nieuw liedje gemaakt, Achterbank. Ga ik zo meteen voor je draaien. En het laatste shownieuws krijg je live vanaf de shownieuwsredactie.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Woensdagavond maakte Roxanne Hazes haar debuut op het podium van het iconische Concertgebouw in Amsterdam, waar zij een uitverkochte show gaf. Aan Shownieuws vertelde de zangeres na afloop dat het echt een feestje was. Hoewel Roxanne meestal vrij nerveus is voor een optreden, was dat gisteravond gelukkig niet het geval. Echt een geslaagde avond, noemden ze het dan ook. En dan leuk nieuws voor fans van Orgel Joke. De muzikant is benaderd door de FIFA voor een mogelijk optreden tijdens het WK voetbal. Dat vertelde Joke aan RTL Boulevard. Eerst dacht ze nog dat het om een grap ging, maar nee hoor. De organisatie zou video's van haar optreden hebben bekeken, waarin te zien is hoe ze moeiteloos het publiek weet mee te krijgen. En die aanstekende energie wil de FIFA natuurlijk graag terugzien op het wereldtoneel van het voetbal. Topsporters Joep en Wenne Mars en Suzanne Schulting maken toekomstplannen. De twee vonden elkaar niet alleen op het ijs, ook in het dagelijks leven zijn ze bij elkaar. De twee zijn inmiddels ongeveer anderhalf jaar een stel en ging al vrij snel samenwonen. Trouwen is mogelijk iets voor later, zo laat het stel weten aan Linda. Of Joep en Suzanne kinderen willen, dat is nog maar de vraag.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: genieten van deze track van Volumia en Xander de Boussonnier, die laatst wat schokkende onthullingen deed over zijn traumatische jeugd.
1: Wat de hek, koeienpaan!
0: Ja, meneer Harmsen.
1: Bederf je het nou niet?
0: Oké. Okay. Lekker lunchen doe je straks trouwens met Radio Noordzee. Vanmiddag smaken de broodjes extra zoet, want niemand minder dan Willeke Alberti schuift aan met de lunch. Zometeen dus om 12 uur. En is er iets wat je altijd al hebt willen weten van Willeke of hebt willen vragen? Schroom niet, stel je vraag via de WhatsApp van Radio Noordzee. Het nummer vind je op onze website, radionoordzee.nl. Niet schrikken, dan zie je mijn hoofd en daaronder hangt een WhatsApp-icoontje. En als je dat indrukt, nou, dan komt je berichtje zo bij mij in de studio. Zo makkelijk is het. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits van Suzanne en Freek zometeen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Fijne verjaardag.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Een diploma gehaald? Tijd om te vieren! Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met greet.
17: Greet. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: Ik wil je. Origineel van de Vlaamse band De Kreuners. En dit was de versie van Guus Meeuwers.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Het gebeurt niet altijd, maar soms heb ik dat gewoon. Dan kijk ik ontzettend uit naar het liedje wat ik zo meteen mag gaan draaien. Henk Wijngaard komt er zo aan. En ook de nieuwe single van Miss Montreal staat voor je klaar. Maar laten we eerst even samen een duik in de geschiedenis nemen. Ik neem je 772 jaar mee terug in de tijd. Dat is het moment dat Alkmaar van Willem II van Holland stadsrechten krijgt. Dus ja, eigenlijk een soort klein feestje vandaag in Alkmaar. 772 jaar stadsrechten. En vandaag, 64 jaar geleden, gebeurde er iets wat voor altijd onmogelijk werd gehouden. Drie gevangenen ontsnapten uit de Alcatraz-gevangenis. Ja, dat was nog nooit gebeurd. Goedemorgen, Miss Montreal.
2: Goedemorgen, Wouter.
0: Dit is je nieuwe single op Radio Noordzee. Schuilen.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Dat moet. Het is niet alleen de titel van zijn nieuwe single, ook de titel van zijn autobiografie. En daar deelde Simon Keizer op zijn eigen Instagram gisteren leuk nieuws over.
1: Dat, wat moet, mijn boek. Op 3 is binnengekomen.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

deze track komt de beroemde kreet: dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Het was de dromedans van Vincent, waarmee hij het grote publiek veroverde. Ik denk een jaar of 13 geleden ondertussen. Goedemorgen, Wouter hier voor Marleen op Radio Noordzee. Het is de 11e van de 6e. En als de deurbel gaat vandaag, bedenk je dan even twee keer voordat je de deur zomaar open doet. Het is de internationale dag van de gerechtsdeurwaarder. Misschien heb je die wel eens aan de deur gehad. Ik heb wel eens ergens bij een radiostation een radioprogramma gemaakt, terwijl zo'n gerechtsdeurwaarder binnen was en alle apparatuur.

krijgen. Ja, zo gaat dat soms in het leven. Het is een bloepsdag voor de gerechtsdeurwaarder. Dus nou ja, de kans dat ze aan de deur staan vandaag is klein. Zometeen het laatste shownieuws. Ja, misschien is er wel een deurwaarder langs geweest bij een van de sterren van Nederland. Als dat is gebeurd, dan hoor je dat zometeen in de shownieuws-update.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Roxanne Hazes maakte woensdagavond haar debuut op het podium van het iconische concertgebouw in Amsterdam, waar zij een uitverkochte show gaf. Aan Shownieuws vertelde de zangeres na afloop dat het echt een feestje was. Hoewel Roxanne meestal vrij nerveus is voor een optreden, was dat gisteravond gelukkig niet het geval. Echt een geslaagde avond, noemde de zangeres het dan ook. Het glazen huis van 3FM Serious Request staat dit jaar in Arnhem. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt in de ochtendshow van de radiozender. De burgemeester van Arnhem zei in de uitzending ontzettend trots te zijn dat het evenement naar zijn stad komt. Eerder op de ochtend was al bekend dat Serious Request dit jaar in actie komt voor de Nederlandse Brandhondenstichting. En dan leuk nieuws voor fans van Orgel Joken. De muzikant is benaderd door de FIFA voor een mogelijk optreden tijdens het WK voetbal. Dat vertelde Joken aan RTL Boulevard. Eerst dachten we nog dat het om een grap ging, maar nee hoor. De organisatie zou video's van haar optredens hebben bekeken, waarin te zien is hoe zij moeiteloos het publiek weet mee te krijgen. En die aanstekende energie, die wil de FIFA natuurlijk graag terugzien op het wereldtoneel van het voetbal.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: echte Noordzee-classic van de dijk. Je hoorde Bloedend Hart. Was volgens mij hun eerste hit, hè, in hun indrukwekkende carrière. En ze weten het nog goed, vooral Huub, dat ze de eerste keer gingen optreden met deze single in Op Volle Toeren. In 1982 was dat. Er zit natuurlijk een stukje tekst in. Ik krap wat aan mijn kont. Hè. Dat mocht dus niet. Nee, Prins Nederland vond dat een heel slecht idee. Dus die tekst moesten ze aanpassen naar Ik krap wat aan de hond.
1: De link van Marleen.
0: Deze hele week is de link van Marleen oranje. Even kort uitleggen wat het is dan. De link van Marleen is een liedje wat we elke werkdag zo rond deze tijd draaien. En die moet dan een link hebben met het liedje wat we gisteren gedraaid hebben. Of in ieder geval deze week draaien. Deze week is dat oranje, want vandaag gaat het gebeuren. Hè? Het WK voetbal gaat beginnen. En komende zondag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd. Officieel in dat WK dan. Dus dat ziet er, ja, dat is super spannend. Het plaatje van vandaag is wel lekker toepasselijk en meteen een lekkere sfeermaker. Wolter Kroes, Viva Hollandia, de oranje versie.
1: De link van Marleen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza.
5: 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

Weet je, als je luistert naar de middagshow, Wat een Middag, met René, Jonathan en Kobus. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je opeens een uurtje aan het overwerken bent. Luister eens dus wel op eigen risico. Vanmiddag zijn ze er weer. Ik heb muziek voor je van Jari Hellegers en Zoe Levi. Naar

0: zeer zoet, deze van Zoe Levi. Sluit me in je armen. Misschien wel net zo zoet als de lunch zometeen vanaf 12 uur. Willeke Alberti smeert namelijk de broodjes. Dat betekent hele goede muziek en hele mooie verhalen. Zometeen vanaf 12 uur. Dit zijn Davina en Marco, hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door...
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
13: Boeie!
14: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
18: Heijn. De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Laat ineens de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: 200% puur Hollands. Noordzee.

0: De Radio Noordzee Lunch met Willeke Alberti.
1: En de lunch is een bijzondere deze hele week. Want ja, we hebben hoog bezoek. Een stem van goud, een carrière om trots op te zijn. En een uitstraling ja, die elke zaal vult. Dames en heren, een warm welkom aan Willeke Alberti. Willeke, goeiedag.
2: Daar ben ik weer.
1: Ja, voor de derde, vierde dag alweer. Zo snel gaat het in zo'n week.
2: Oh, het is zo leuk. Het is zo leuk om te doen.
1: En we hebben afgesproken, we mogen elkaar tutoyeren. Nou ja, je mag mij sowieso tutoyeren, maar ik mag jou ook tutoyeren.
2: Ja, dus dat is veel leuker, veel gezelliger.
1: Zeker,
2: ja.
1: Maar het is ook uit een vorm van respect dat mensen natuurlijk u tegen je zeggen. Want hoe lang al in het vak? Al 60, 70?
2: 70 jaar.
1: 70 jaar al.
2: Ja.
1: Ja, en nog steeds met lol, hè, met plezier.
2: Het allerleukste vak wat er bestaat voor mij. En dat is zo leuk dat ik ook bijna met iedereen mogen zingen en mogen spelen. En dat is, dat is natuurlijk Paul de Leeuw, die eigenlijk gezorgd heeft dat ik weer het vak in ging. Want ik woonde ergens in België. En dat was voor mij niet de leukste tijd.
1: Nee.
2: Maar hij heeft mij weer meegenomen naar het Songfestival. En hij kwam met het liedje Gebabbel.
1: Nou, hoe ging dat toen? Belde hij jou? Of hoe
2: ja, hij
1: iets?
2: Belde mij. Hij belde mij, Paul. Omdat hij. Hij was. Ja, ik geloof dat hij het heel leuk vond om mij te ontmoeten. En ik vond het leuk omdat hij belde.
1: Ja.
2: En toen hebben we een plaat gemaakt. We zijn samen gaan werken. En nog steeds ben ik weer blij als het weer heel goed gaat met hem. En hij is weer blij als het goed gaat met mij.
1: Gingen jullie ook samen theater in en zo, kan ik me herinneren?
2: We hebben ook in het theater gestaan. Hij heeft mijn eerste carré heeft hij gemixt voor mij.
1: Ja.
2: Met geweldig leuke, grappige dingen. Maar in elk geval kwam die toen met Gebabbel.
1: Ja.
2: Nou, dat is nog steeds leuk om naar te luisteren.
3: Het is zo vreemd.

0: weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: bij Radio Noordzee in de lunch deze hele week. Vandaag dus en morgen nog met Willeke Alberti. Willeke, jouw stem, hè? Het is altijd vooral de... Het lijkt wel alsof het allemaal zo makkelijk gaat, dat zingen. Het alsof je fluistert. Wat zijn toch de trucjes die je gebruikt daarvoor?
1: Nou, ik weet niet. Ik zing altijd wat ik voel. En
0: is dat het misschien?
1: Ik heb geen idee. Maar het is nog steeds makkelijk. Is het niet, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, bepaalde liedjes. Ja, ik vind het nog steeds heerlijk om te doen.
0: Ja, je treedt nog steeds op. Ziggo heb je natuurlijk gedaan. Maar ook andere plekken. Deze plaat werd een keer aangevraagd in een café, klopt dat? Het Wijnfeest?
1: Ja, het Wijnfeest. Het was altijd een heerlijk lied om te zingen. Vooral in de buurt van Vught en Den Bosch. Die vinden dat altijd een heel leuk lied. Het was ook in het café dat ik dat deed. En toen dacht ik, goh, dat kan ik best wel weer eens een keer zingen. Het is een heel gezellig lied. Het Wijnfeest.

0: Radio Noordzee, de lunch deze hele week met Willeke Alberti. En ja, zometeen Willeke, een bijzondere plaat, hè? Meisje van 13.
1: Ja, Meisjes van 13. Ach, dat is zo'n leuk lied van Paul Vervliet.
0: Ja.
1: En dat heb ik heel vaak gezongen. Ook toen ik 60 werd, Meisjes van 60. Niet zo gelukkig. En dat heeft Arie Coupé toen voor mij elke keer, hoe ouder ik werd. En ik kan nu zingen Meisjes van 81, hartstikke gelukkig. Kan niet anders zeggen op dit moment.
0: Nou, goed,
1: maar
0: goed,
1: het lied van Paul Vervliet, is zo mooi.
0: Gaan we zo doen. En ik ga ook aan je vragen, daar mag je alvast over nadenken. Wat zijn nou twee tips die je aan beginnende zangers zou willen geven? Dat zometeen hier bij Noordzee.
1: Moet ik even over nadenken.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
19: Kleine billetjes, grote actie. Petrek-pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL-packs. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Willeke Alberti.

0: Radio Noordzee Lunch.
1: Samen met
0: Willeke Alberti.
2: Willeke, heel comfortabel zit je erbij. Misschien wel het moment om aan je te vragen: heb je tips aan beginnende zangers of zangeressen in dit vak? Want het is best wel, het lijkt een leuk vak, maar het heeft ook zijn keerzijde, toch?
3: Ja, makkelijk is het niet. Daar was mijn vader ook heel erg op tegen dat ik ging zingen. Maar hij kon er niet meer onderuit. En dat zie ik nog steeds aan mensen die zo groot talent hebben. En die hoef je eigenlijk niks te zeggen. En je moet gewoon met je beide voetjes op de grond staan. Ja. En jezelf zijn. Weten hoe mooi dit vak is. En dat je daar alles voor kan laten. Maar ja, blijf wel jezelf.
2: Dat is tip nummer 1. Wat moet je doen met de publiciteit, met de bekendheid? Hoe ga je zelf daarmee om?
3: Dat is een hele leuke vraag. Ik ben altijd eerlijk geweest. Toen begin ik bij Henk van der Meijden. Dat ik heel vaak aan hem heb gevraagd of hij dat niet wilde schrijven. De laatste jaren heb ik dat ook gevraagd aan bepaalde mensen. En meestal gingen ze toch die vragen stellen. En dan ben ik niet de leukste thuis. Nee. Want ik vind dat wij ook recht hebben op onze privacy. En er gebeuren dingen die niet meer goed komen als er zoveel gezegd wordt over dingen die ieder mens meemaakt, verdrietig zijn. Maar ik heb, wat dat betreft, kan ik echt heel blij zijn met zoveel mensen. En ik ga geen namen noemen, maar die wil ik eigenlijk bij deze willen bedanken. Dat ze dat begrijpen en dat ze altijd moeten denken, als die vraag aan mij gesteld zou worden in een periode dat het niet zo goed met je gaat, ja, laat los. En laat dat los.

zien, vlak voor het begin. Meisjes van 13, er net

0: te zijn.
1: Het is de lunch van Noordzee met Roxy Dekker. Wat vind je van Roxy Dekker, Willeke?
2: Ja, dat is zo leuk. De Danielle, die kende haar al. Dat is een vriendin ook van Estelle, mijn kleindochter. En die zei al, dat wordt een hele grote. Nou, ze had met zoveel dingen had ze weer gelijk. En inderdaad, als ik dat vrouwtje zie, dat meisje zie, ik ken haar ouders ook. En ik vind dat geweldig. Het is groot talent. Maar we hebben in Nederland ongelooflijk veel talenten. Maar we moeten er een beetje zuinig op zijn.
1: En jong talent, jij was natuurlijk 10 jaar toen je al op de planken stond. Er is nog iemand die heel jong op de planken stond en die wil even iets tegen je zeggen.
3: Lieve Wilke, Danny de Munk hier. Ah. Ik weet, je zit nu bij Radio Noordzee, waar je het lunchprogramma presenteert. En daar wil ik je heel veel succes bij toewensen. Maar geloof me, als de luisteraars van Radio Noordzee jouw liefdevolle karakter en je warme stem horen door de radio, komt dat helemaal goed. Lieve Wil, mijn persoonlijke herinnering aan ons twee is toch wel mijn jubileumconcert in de AVAS destijds. Ik heb het toevallig nog van de week gekeken op YouTube, waar wij een prachtige medley deden van al jouw grote hits en van jou en je vader. En we hadden toen één grote fan op het VIP-balkon en dat was jouw moeder Ria. Dat blijft me altijd bij, lieve schat. Dat zit diep in mijn hart. Ik hoop je snel weer eens te zien en te spreken. En kort samengevat, lieve Wilke, I love you. Dikke kus, Danny.
2: Ah, lieverd. Dankjewel.
1: Dat is mooi, hè? Dat hij dat moment nog kan herinneren van je moeder. Dat is bijzonder.
2: Ja, die herinneringen die zijn ongelooflijk. Dat zijn inderdaad de mensen waar je veel meegemaakt hebt samen in het leven. En hoe ze daar dan weer uitkomen door de muziek. En wat hij op het ogenblik weer doet. En dan zie ik wat ik net al vertelde, of gisteren was dat, geloof ik.
1: Ja.
2: Dat het zo belangrijk is, dit vak voor ons. En zeker voor de mensen die al zo lang in dit vak zitten.
1: Ja. Morgen is Willeke er voor de laatste keer. Nu het duet, een soort medley die je hebt gedaan met Dennis samen. Zullen we daar naar luisteren?
2: Ja, leuk.
4: Je bent niet mooi, je bent geen

0: extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
18: Kippie.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: gratis! Bestel nu bij New York Pizza.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt het getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders

EOS. Dat klinkt een beetje als een uitkeringsinstantie of een gezondheidsverzekering. Ik moet me melden bij het EOS. Heb jij je EOS-premie al betaald deze maand? Nee, het is een band. Is ook schitterend, heette ze eerst. En toen dachten ze, dat is weer een hele mond vol. We korten het een klein beetje in tot EOS. Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Hoe het voelt, hoorde je. Goedemiddag, de donderdag van Noordzee. Mijn naam is Vincent. Stand-in voor Luc, die hoor je straks na vieren met Wat een Middag. En zometeen onder andere Gordon met Replay. André Hazes komt eraan en Marco Schuitmaker al over een paar seconden. Wat zou ik daarvoor moeten doen? Het is dus donderdag vandaag, donderdag 11 juni. De dag van de gerechtsdeurwaarder. Dat vind ik zo mooi toen ik dat las. De dag van de gerechtsdeurwaarder. Stel dat hij bij jou voor de deur staat, om wat voor reden dan ook. Of je hem dus niet meteen die deur in zijn gezicht wil kieperen, maar hem eerst even netjes wil feliciteren met zijn dag. En dan mag je daarna alsnog, hoppakee, bam, die deur dichtgooien.

heel even geduld, nog heel even doorbijten en dan komt die zomer weer terug. Tenminste, onder het voorbehoud dat de voorspellingen kloppen. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar ik zat net even te kijken op de weerapp op mijn telefoon. Het ziet er goed uit. Vanaf het weekend droger, zonniger, warmer, niet te vergeten. Ah, de trasjes, de trasjes, de trasjes, ze lonken weer. Het was echt even behelpen de afgelopen week, vond je niet?

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Hoera! Een diploma gehaald? Tijd om te vieren. Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: nummer 2 van dit moment in de Radio Noordzee Top 30. Je zou kunnen zeggen dat hij een beetje pech heeft. Dat Cheerio van Justin de Wild zo'n grote hit is. Anders had hij misschien wel op 1 gestaan. Maar hij staat dus op 2. Of dat zo blijft of verandert. Je hoort het aankomende zaterdagmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe Noordzee Top 30. Tino Martin, daar heb ik het over. Jong en dom.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Nick en Simon hoor je zo meteen ook. Mark, Flora en Snelle. Leuk liedje vind ik dat. Leuk nieuw liedje. Parkje, biertje, vrienden. Lekker zomers, je hoort hem zo meteen. Maar eerst de doorbraak. Een liedje waarmee het allemaal begon voor een hele bekende band of artiest. En deze keer gaan we terug naar de jaren 80, naar het goede doel. Voordat die doorbraken met België, met vriendschap, met alles geprobeerd, met Gijzelaar niet te vergeten, hadden ze deze al. Een echt grote hit werd het niet, maar het was wel hun eerste kleine succesje. In het leven, dit is het goede doel.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Ik moet even borgen, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Donderdagmiddag van Radio Noordzee. 200% puur Hollands is hij natuurlijk. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Nick en Simon hoorde je. Alles over winnen. En sinds ze uit elkaar zijn is met name Simon heel productief. Die brengt echt het ene liedje na het andere uit. Vorige week verscheen zijn nieuwste, Wat moet, dat moet. Hoor je ook regelmatig bij Radio Noordzee. Ook de titel trouwens van een biografie over hem. Wat moet, dat moet. Mijn leven in Vlaarden. En de eerste moet schrijf je dan trouwens met een D. De tweede met een T. Maar hij is dus heel productief. Iemand zei van de week, die Simon, die brengt liedjes uit alsof hij palinkjes uit het IJsselmeer vist. Wat zo'n mooie vergelijking. Radio Noordzee, dit is Damien van Os en Diamanten Ring. Ja, en...

0: WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Leeuw komt eraan! Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijs koffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

0: Roekeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Nieuwe keuken.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Als je hem nog niet gezien hebt en je hebt van de week even een paar minuten over, check hem maar eens op YouTube. De clip bij Zij Hoort Bij Mij. Chriskos Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Dat is echt heel leuk, heel grappig gedaan. Onder andere vlogger en influencer Bram Krikke zit erin. En als je één keer met je ogen knippert, dan mis je. Maar bij deze, let goed op. De oom van Jordi en Sander Huisman van Chriskos Amsterdam. En dat is natuurlijk Henny Huisman. Hij heeft een piepklein rolletje in de clip van zijn neefjes. Check hem maar eens op YouTube. Radio Noordzee, goedemiddag. Mijn naam is Vincent. De Hollandse hitflits van deze week staat voor je klaar. Robert van Hemert, hoor je na Zo Ver Weg. Guus Meeuwis en Vagant

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een spannende dag voor eindexamenkandidaten en natuurlijk ouders. Maar de vlag kan uit bij Martijn Krabbé, zoon Achilles is geslaagd. Op Instagram schrijft moeder Deborah bij een foto van Achilles: woehoe, zo trots op je. En Orgel Joke mag, indien het Nederlands elftal een ronde verder komt op het WK, optreden in het stadion waar het duel van Oranje wordt gespeeld. De 76-jarige twijfelde nog wel even, maar ging uiteindelijk toch overstag. Joke houdt nog wel een kleine slag om de arm, let

0: FIFA spelen wat ze wil. Ze hebben mijn uitvoering van Narcotic gezien op Instagram, dus waarschijnlijk zal dat erbij komen, vertelde Joke aan ANP. Ook zijn nummers als Wij houden van Oranje en Sweet Caroline volgens Joke een optie. Het glazen huis van 3FM Series Request staat dit jaar in Arnhem. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt in de ochtendshow van de radiozender. De burgemeester van Arnhem zei in de uitzending ontzettend trots te zijn dat het evenement naar zijn stad komt. Eerder op de ochtend was al bekend dat Series Request dit jaar in actie komt voor de Nederlandse Brandwondenstichting.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld, 123inkt.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help!
23: GWC!
22: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia, movement that inspires.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, natuurlijk met Marco Borsato. Rood hoorde je, zometeen onder andere Bloem. René Vroger, dat leuke, dat mooie duet met Welen samen. Hoe de liefde gaat, hoor je zometeen. Als je wil appen met de Radio Noordzee studio, even iets wil delen, dat kan uiteraard. Sterker nog, wees welkom. Vinden we hartstikke leuk. Mocht je denken, hoe doe ik dat dan? Hoe werkt dat precies? Als je nooit hebt geappt met de Radio Noordzee studio, ga even naar de website radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij en dan kun je contact leggen. En alles wat je maar met ons wil delen aan ons kwijt. Onder andere Nico heeft geappt. Die zegt laatste werkdag voor de vakantie. Lekker 2 weken naar Spanje voordat het halve land volgende maand op vakantie gaat. Nico, geniet ervan, jongen. Jessie zegt, kun je de groetjes doen naar mijn collega Chantal? Die zit hier een deur verder op kantoor en gaat helemaal stuk als ze haar naam zo meteen op de radio hoort. Nou, bij deze hebben we dat al gedaan. En ook nog een berichtje van Taco. Dankjewel Taco, die zegt, ik ben al de hele middag een WK-pool aan het invullen. Het zijn meer dan 100 wedstrijden. Ja, het zijn er 104, Taco, dat klopt inderdaad. Die moet ik 1 voor 1 voorspellen. Ik zat te denken, kan je die niet in AI gooien? En als iedereen dat doet, hebben we allemaal dezelfde uitslag en moeten we de prijs met z'n allen delen, toch? Of werkt dat niet zo? Radio Noordzee, dit zijn René Vroger en Welen. Hoe de liefde gaat.

Is er een reden om nu, nog niet eens half juni, al uit te kijken naar het einde van de zomer? Zal ik hem je geven? Live on the Beach. Dat is op 6 september. Dan is het echt al bijna najaar aan het worden. En dan staat Tino Martin daar op het podium. Op het strand van Scheveningen. Natuurlijk met de mannen van Replay ook. Reken maar dat ze één dag daar zullen zingen. En verder een mooie line-up hoor. Gerard Joling komt langs. Chris Cross Amsterdam is van de partij. Mike Peterson, Guido van der Graaf. Die zou bijna naar het einde van de zomer.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Het is donderdag, dus gaan met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
4: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
5: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
18: Boeie.
19: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
18: Yes.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel,

0: dj.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf, omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens het protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Vandaag staat hij op het zomercarnaval in Stockholm. Dat wist ik ook niet. Eerlijk is eerlijk, dat app Jeffrey net. Dankjewel voor je berichtje. Die gaat daarheen naar Jannes. Als je ook wel even met de Radio Noordzee Studio iets wilt delen, laat het weten via de app. Mocht je denken, hoe werkt dat? Ga even naar radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij. Kun je alles wat je kwijt wilt aan ons met ons delen. Jannes hoorde je net dus en een beetje meer. Numidia komt eraan, ook zometeen het laatste shownieuws.

0: Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Roxanne Hazes maakte woensdagavond haar debuut op het podium van het iconische concertgebouw in Amsterdam, waar zij een uitverkochte show gaf. Aan Shownieuws vertelde de zangeres na afloop dat het echt een feestje was. Hoewel Roxanne meestal vrij nerveus is voor een optreden, was dat gisteravond gelukkig niet het geval. Echt een geslaagde avond, noemde ze het dan ook. En dan leuk nieuws voor fans van Orgel Joke. De muzikant is benaderd door de FIFA voor een mogelijk optreden bij het WK voetbal. Dat vertelde Joke aan RTL Boulevard. Eerst dacht ze nog dat het om een grapje ging, maar nee hoor. De organisatie zou video's van haar optredens hebben bekeken, waarin te zien is hoe zij moeiteloos het publiek weet mee te krijgen. En die aanstekende energie, die wil de FIFA natuurlijk graag zien op het wereldtoneel van het voetbal. Topsporters Joep Wennemars en Suzanne Schulting maken toekomstplannen. De twee vonden elkaar niet alleen op het ijs, ook in het dagelijks leven zijn ze bij elkaar. De twee zijn inmiddels ongeveer 1,5 jaar een stel en gingen al vrij snel samenwonen. Trouwen is mogelijk iets voor later, zo laat het stel weten aan Linda. Of Joep en Suzanne kinderen willen, dat is nog maar net de vraag.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Klein orkest, natuurlijk met Harry Jekkers in de hoofdrol. De man die later cabaretier werd, maar ooit begon als zanger van deze groep. Dus Koos Werkeloos bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Verschijnen veel boeken momenteel, een biografie van Simon Keizer. Wat moet dat moet, kwam een weekje geleden uit. En ook over Harry Jekkers is er een boek tegenwoordig. Ik hou van mij heet het, vernoemd naar een van zijn misschien wel mooiste liedjes. Uit een van zijn cabaretvoorstellingen. Sinds kort, misschien moeten we wel een boekenclubje beginnen bij Radio Noordzee. Er komen zoveel boeken uit, vlak voor de vakantie. Gaan we lekker allemaal aan het strand ergens lezen en dan recenseren en tips uitwisselen. Even kijken of we dat van de grond kunnen krijgen. Suzanne Freek, onderweg bij Noordzee, naar Dave Dekker. Dit is Vespa.
1: Ik

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Kus.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Naar Wat een Middag. Om 4 uur hoor je Luc van der Braak met de middagshow van Radio Noordzee. Wolter Kroes, die hoorde je net. Ruud du Soleil. En als we toch met een spoorboekje bezig zijn. Morgenmiddag om 12 uur, de laatste alweer. Jammer, maar zo gaat dat met de Noordzee Lunch. De hele week mag één bepaalde artiest dat uurtje tussen 12 en 1 vullen. En deze week, daar zijn we hartstikke trots op, is dat Willeke Alberti. En die deelt ook heel veel persoonlijke verhalen. Onder andere over haar muzikale familie. Dit vertelde ze van de week.
1: Mijn kleinkinderen zingen, daar heb ik ook iets opgenomen. Met Mila, dat is van mijn jongste zoon. En die zingt en die speelt toneel. En nou, wat dacht je van Johnny, zijn jongste?
2: Ja.
1: Fender. Nou, dat is helemaal een onvoorstelbaar. Dat hij de liedjes van de Beatles zingt. Dat hij zegt, ik zeg, wat vind jij nog meer mooi? Dan zegt hij Judy Garland. Ja. Judy Garland. En dan moet ik zo vreselijk lachen. Ik zeg, dat was mijn allerliefste ster. Waar ik alle liedjes van haar zong. En later ook.
0: Een trotse Willeke Alberti. Met veel persoonlijke verhalen. En natuurlijk haar favoriete muziek uit haar rijke oeuvre. Morgenmiddag om 12 uur weer een nieuwe aflevering van de Noordzee Lunch. Met Willeke.

komt uit België, zij komt uit Nederland, uit Breda om precies te zijn. Maxime heet hij, Babette is haar naam. Hoe dan ook, bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Na vieren, hij is er klaar voor. Hij komt met een enorme berg papier onder zijn arm de studio binnen. Luc van der Braak hoor je zo meteen met de Noordzee Middagshow. Wat een middag. En morgen natuurlijk tussen 1 en 4 op deze tijd. Estelle Cruijff en Johnny de Mol, hè. Cruijff en de Mol, mis dat niet. Dit is Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken?

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
5: Albert Heijn. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Fijne verjaardag.
12: In Nederland vieren 100.000 kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Ook bij Plus, Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
19: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders aan. Ze waren op schoolkamp. De N290 is beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd waarbij de beste speler heeft gewonnen. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Radio Noordzee, verkeer.
9: De donderdagmiddagspits is begonnen met 24 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Kortland Aquaduct. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 23 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 18 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven-Tilburg voor Oorschot. Daar is je vertraging 20 minuten.
11: Fijn dat je er bent, Jonathan.
9: Fijn dat ik nog mocht komen.
11: Nou, Kobus en ik, we hebben jou gisteren wel gemist.
9: Oh ja? Maar dat was heel snel weer voorbij,
11: nee,
9: zeker?
11: Nee, Kobus zei op een gegeven moment van, goh, ik zou wel een bakje koffie lusten. Maar ja, jij was er niet om het halen. Dus,
9: ja.
11: We zijn blij dat je er bent.
9: Ik ben morgen weer vrij.
11: Oh, gelukkig. Bobbertje volle middagshow. We gaan onder andere bellen met Justin de Wild.
9: Ja.
11: We gaan even vooruitblikken op het WK voetbal. Dat kwam mij vandaag ter oren dat het WK gaat beginnen. Ik heb daar de afgelopen weken niks over gehoord. Dus goed dat we dat nog...
9: Vandaag?
11: WK voetbal schijnt te beginnen. Daar gaan we ook even over bellen. Oh. En heel veel muziek. 200% puur Holland. Goedemiddag.
21: 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Het is onze voorlopige laatste Songfestivalheld. Deze Cloud met Lilla, want hij deed afgelopen jaar natuurlijk mee. Dit jaar waren we niet van de partij. Ik ben benieuwd hoe dat volgend jaar gaat. Aan de andere kant, ja, met het Songfestival wonnen we niet. Het WK staat voor de deur. Ik zie gelijkenissen. Of hebben jullie heel veel vertrouwen in het WK?
1: Je weet het nooit, hè?
2: Ja, misschien merken ze dan nu toch al dat het serieus wordt. Ik bedoel, de uitzwaaiwedstrijd, Oezbekistan daarna.
0: Oezbekistan, ja.
2: Weet je, de eerste wedstrijd met de ambiance. Het stadion gevuld met een uitzinnig oranje in de gemeente. Ja, dat gaat natuurlijk wel iets meer kracht bij.
1: Maar je hebt in het verleden ook wel teams gehad die heel slecht begonnen en later gewoon succesvol werden.
0: Ja, het team van Wat een Middag bijvoorbeeld. Ja. Hey, Kobus, jij bent wel van het WK voetbal, hè? Je gaat alles kijken, denk ik.
3: Ik ga alles volgen. Vanavond, vandaag de eerste wedstrijd. Vanavond om 9 uur. Dat is Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Ja, en ik neem aan vannacht om 4 uur. Ook jouw wekker?
3: Tsjechië tegen Zuid-Korea.
0: Tsjechië-Zuid-Korea. Daar ga jij de wekker voor zetten.
3: Ga ik de wekker voor zetten. Weet je wat heel toevallig is? Dat 16 jaar geleden, WK 2010, openingswedstrijd, was toen, werd gespeeld in Zuid-Afrika, Zuid-Afrika-Mexico.
2: Oh.
3: Dat werd toen 1-1.
0: Nou, als jij vannacht wil kijken naar Tsjechië-Zuid-Korea, dan mag je mij morgenochtend bellen en dan hoor ik de samenvatting wel.

0: Jonathan gelukkig weer terug op het honk. Gisteren de beide kapiteins op het schip even afwezig. René en Jonathan. Maar jij bent er gelukkig weer, Jonathan. Ja. Weten we ook waar René is of niet? En of hij nog terugkomt? Of,
1: Hij komt wel weer terug, maar maandag pas.
0: Oh, maandag pas. Ja. Oh, gelukkig. Nou, mijn naam is Luc en gelukkig is het team verder gewoon compleet. Koop is erbij. En Menno natuurlijk ook. Jongens, nieuws van vandaag. Misschien gelezen. Ryanair ligt onder een vergroot glas.
1: Alweer?
0: Al ooit was gevlogen met Ryanair?
1: Ryanair.
0: Wel eens een keer betaalbaar natuurlijk. Er komt nu een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Heb je het gelezen?
1: Ja, zou er geld voor over hebben om er niet naast te hoeven zitten.
0: Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Dat moet je doen als ouder. Nou, we hopen rumoer daarover. En Ryanair zegt nu dat ze zich aan de wet houden. Ja. Ik zou ook denken, ja, als ik er niet naast hoef te zitten, is wel even lekker een paar uur.
1: Natuurlijk.
0: Nou, ik heb een vriendin van mij, dat is wel leuk, die ging laatst naar de dokter voor haar man.
1: Voor een man?
0: Ja, die man had al problemen. Want ze zegt, ja, dokter, mijn man denkt al 2 weken dat hij een vliegtuig is.
1: Hè?
0: Dat is apart natuurlijk, hè? Dus die dokter die hoort dat verhaal zo aan en die zegt, nou, ik kan hem misschien wel helpen. Maar ja, dan moet hij wel echt even zelf meekomen. Ja. Dan heb ik niet al een uur genoeg. Waarop die vrouw zegt, ja, dat wil hij wel, maar hij kan nergens landen hier. Ja. Dat is een probleem natuurlijk, hè? Ja. Hey, jongens, nieuws van vandaag. Koeien die grazen zonder fysiek hek.
1: Hè?
0: Dat schijnt eraan te komen. 6 jaar en dag hebben boeren natuurlijk overal prikkeldraad staan of houten hekken, hè, om de koeien in het bijland te houden. Maar we zijn aan het experimenteren in Nederland met zogenoemde

0: virtuele hekken. Die werken dan door middel van een GPS-systeem in de halsband. Dan teken je dus in de GPS teken je weiland uit of je graasgebied.
1: Ja.
0: Krijgen die koeien krijgen een halsband om. En dan als ze zeg maar, de grens van het graasgebied naderen, dan krijgen ze eerst even een geluidssignaaltje. Dan weten ze, oh, ik moet terug. En als ze dan toch doorlopen, krijgen ze een klein elektronisch schokje.
2: Oh, daar zal je oude hond blij mee zijn.
1: Is het geen dierenmishandeling?
0: Ja, daar ben ik dus ook benieuwd naar. Nou, we zijn er in Nederland in ieder geval mee aan het experimenteren. Ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen.
3: Nou, als we het kabinet de kans geven, dan hebben we binnenkort ook virtuele koeien hier.
0: Virtuele koeien? We hebben al toch al 3D-geprinte biefstukken van koeien, toch?
2: Dus, ja.
0: Hebben we de koeien nog nodig, vraag je af. Nou, ik had laatst een jongen en een meisje, die liggen naast elkaar op de dijk. Heerlijk in het gras, weet je wel, een beetje van de zon te genieten. Die jongen zo'n strootje in zijn mond, weet je wel. Die probeert een beetje indruk te maken op dat meisje. Allemaal wel gehad, hè, die fase. Dus ze kijken uit op een weiland en op een gegeven moment klimt er een stier. Die klimt op een koe.
2: Oh, achterop.
0: Ja. Ja. Dus die jongen die fluistert zo tegen dat meisje van, joh, zal ik dat ook doen? Waarop dat meisje zegt, ja, moet jij weten, dat zijn mijn koeien niet. Hey, nu we toch aan het lachen zijn, zullen we een paar raadsels doen? Ja.
4: Het raadsel van...
0: Ja. Gisteren gewoon één goed, Menno, hè? Eén raadsel goed. Ik denk dat er vandaag ook eentje tussen zit die je goed zou moeten
1: hebben. Oké, ik ben benieuwd.
0: Hey, veel Nederlandse jongeren die zijn bang dat ze door AI hun baan gaan verliezen. Dus als je boekhouder bent of je bent een fotograaf of videograaf, dat dan AI je baan gaat overnemen.
2: Snap
0: angst,
2: ik.
0: Onder jongeren, kan ik me ook iets meer voorstellen. Blijkt uit een enquête, 10% heeft er zelfs wel eens slapeloze nachten van. Ze zijn bang dat AI ze alles uit de handen kan nemen en ze straks overbodig zijn en dat de robots ons gaan overnemen. Ja. Menno, ik ben op zoek naar een woke robot. Een woke robot uit Star Wars. een woke robot uit Star Wars.
1: R2 Me Too?
0: R2 Me Too? Ja. Oh. Heel goed. R2 Me Too, inderdaad. Nou, doe ik er nog even eentje over een robot. Waarom is een robot nooit zenuwachtig?
1: Stalen zenuwen.
0: Stalen zenuwen. Maak ik het zo makkelijk, jongens?
1: Ja.
0: Oh, nou, ja. Hey, ben je wel eens in de verkeerde trein gestapt, Menno? Want jij bent een treinreiziger.
1: Ja.
0: Dat is gebeurd?
1: Dat is wel gebeurd, ja.
0: Lastig, hè? Al die borden ook natuurlijk, hè? Ja. Al die tijdstippen op ze vertrekken. Nou, goed nieuws. Reizen met de NS gaat er makkelijker worden. Want de treinen krijgen vanaf volgend jaar namelijk allemaal een nummer. Dus dan kun je gewoon op het bord zien, hey, dit is nummer die. En dan weet je, dat is de trein van, in jouw geval, bussen naar Utrecht.
2: Een soort lijn 14.
0: Precies, zoals de bussen ook.
1: Oh, zo,
0: van Amsterdam naar Lelystad of van Harlingen naar Gouda, weet ik veel. Dat is misschien hebben ze Harlingen een station?
2: Ja.
0: Oh, wel.
2: Maar er waren promenade.
0: De NS hoopt dat je dan makkelijker je reis kunt plannen of dat je weet hoe je moet overstappen bij een storing. Menno, ik ben op zoek naar hoe een conducteur niest. Dus ja, die man is natuurlijk ook van het werk. Of die vrouw natuurlijk. Hè, die moet af en toe ook niezen. Maar hoe niest een conducteur?
1: Hoe niest een conducteur?
0: Ja, hoe niest een conducteur?
1: Is een fluitje? Ik weet het niet. Nee.
0: Is een fluitje? Nee.
1: Hoe niest een conducteur?
0: Hoe niest een conducteur? ik zie dat je aan het graven bent. Ik zie de grijze massa zijn werk doen.
1: Hoe niest?
0: Komt er niet uit, hè?
1: Nee, kom niet uit.
0: Kobus, jij weet hem?
3: Ik denk dat het hachuk is.
0: Hachuk, inderdaad. Ja, het niveau is hoog, mensen. We zijn begonnen.

0: gek.
1: Hoppakee, Lil Kleine en Samuel Welte. Je hoorde Maak Me Nou Niet Gek. Morgen spreken we hem in de Radio Noordzee. Middagshow, altijd meer dan de moeite waard natuurlijk. Samuel Welte, hij komt dan even in de show. Hartstikke leuk. Ja. En ook de moeite waard morgen in Kruiven en de Mol. Het nieuwe vrijdagmiddag feuilleton hier bij Radio Noordzee. Vanaf 1 uur, Samantha Steenwijk. Met haar
2: ja, dat is een leuke nieuwe single.
1: Hartstikke leuk. Dus het is één grote pret en Jolijt. Vrijdag, de borrel begint hier bij Radio Noordzee. Het is nu nog donderdag. Vandaag de 11e van juni scheuren wij van de kalender na deze dag. Kobus, wat gebeurt er allemaal vandaag?
3: Nou, vandaag een hele belangrijke dag voor 182.000 eindexamenkandidaten. Die zitten allemaal deze middag bij de telefoon om te kijken, om te horen eigenlijk of ze geslaagd of gezakt zijn.
1: Kun jij dat nog herinneren? Want jij bent denk ik examens gedaan voor de Eerste Wereldoorlog.
3: Ja, ik heb natuurlijk jarenlang AJLO gedaan.
1: Sorry?
3: AJLO. Dus
1: wat is dat?
3: Alle Jezus Laag Onderwijs. En daar hadden we geen examens.
1: Oh, je had geen examens?
3: We hadden geen examens.
1: Als je aanwezig was, was voldoende.
3: Dat was in principe, lekker, waren ze al heel blij. Ja. Maar ik zag wel dat de zoon van Claudia de Breij is vandaag geslaagd. Oh, allebei de kinderen van Eddie Zoe, dochter van Dennis Wening, Coco, ook geslaagd. En ook de zoon van Kees van de Speksil heeft ook zijn tas naar buiten gehangen.
2: Dus geen examenreisje naar Amerika, denk ik?
3: Nee, dat denk ik niet.
1: En ik neem aan dat de zoon van Kees van de Spek, die had een schooltas met een verborgen camera erin, toch? Niet?
3: Dat zou maar zo kunnen, inderdaad. Ja, goed, met die spannende dag van vandaag dus in mijn achterhoofd ging ik op zoek naar iemand met een toepasselijke achternaam om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Kobus belt je zomaar even op.
5: Met Ineke Uitslag.
3: Goedemiddag, mevrouw Uitslag. U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
5: Hallo.
3: U moet nu al lachen.
5: Ja.
3: Mag ik u een korte vraag stellen?
5: Ja, mag hoor.
3: Hoe gaat het met u?
5: Ja, dat gaat goed.
3: Ja? Nou moet ik u wel zeggen, mevrouw Uitslag, dat zegt iedereen altijd in eerste instantie.
5: Ja?
3: Is er nou echt helemaal niks waarvan u zegt, nou jij dat zo vraagt, dat of dat kan eigenlijk nog wel een stuk beter?
5: En waarom vraagt Radio Noordzee dat?
3: Zal ik uitleggen. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou horen vandaag 182.000 eindexamenkandidaten of ze geslaagd zijn. Ik denk, ik bel even met de uitslag.
5: Oké, nou, we hebben een jongen die hier werkt, zeg maar. En die is geslaagd. En ik vroeg aan hem, waar heb je zin in? Zeg maar, tussen de middag. We hebben frikadellen gegeten, dus ja.
3: Hij heeft vandaag te horen gekregen dat hij geslaagd is?
5: Dat klopt, ja.
3: Oh, was hij zenuwachtig?
5: Ja, hij was heel zenuwachtig, want hij wilde niet thuis zijn. Ja. Dus en we hadden een melkveebedrijf. We hebben een melkveebedrijf.
3: Ja.
5: En hij stond op dat moment tussen de koeien. En toen zeiden wij van, nou, nu moet je niet gebeld worden, want dat was niet. Maar we zaten aan de koffie uiteindelijk toen die gebeld werd voor de uitslag. Ja.
3: Hoe reageerde die?
5: Hij was heel opgelucht en blij, ja.
3: Oh, oké, dus lekkere frikandel als beloning?
5: Ja, precies. En morgen trakteert hij ons op taart, dus nou, kan niet beter, toch?
3: Nou, ik wou het zeggen, dat is mooi, zeg. Ja. Kunt u zich nog herinneren dat u op uw uitslag zat te wachten?
5: Ja, dat kan ik nog wel, ja.
3: Was dat positief of negatief?
5: Positief.
3: Oké.
5: Ik ben in 2 keer geslaagd. Want het eerste jaar was ik van mijn paard afgevallen.
3: Oh.
5: En toen had ik hersenschudding en hersenkneuzing. En toen kon ik niks meer onthouden. Dus toen heb ik een jaartje overgedaan.
3: En toen het jaar erop is het wel gelukt.
5: Ja, klopt inderdaad. Ja,
3: heel mooi. Is er nog iets anders vandaag wat u bezighoudt buiten het examen van uw collega?
5: Waar de minister mee komt, hè, de 26e. Stikstofproblematiek. Ja.
3: Ik heb begrepen dat ze de boeren iets tegemoet komen. Of zegt u dat valt wel mee?
5: Nou, ik ben bang van niet. Ik ben bang dat we toch weer moeten krimpen. In ons geval, dat praat ik puur even voor mezelf. We hebben nooit geen uitbreiding gedaan in 2015. Ons melkquotum is eraf gegaan. En toen zijn we gekort. En ik ben bang, we hebben alle mest afgevoerd. Gewoon keurig. We houden ons aan alle regels enzovoort. Dat we opnieuw weer gekort worden. En terwijl het beste ook in de landen gekke dingen gedaan worden door de agrariërs.
3: Ja.
5: Dus ja, kijk, en er is geen stikstofprobleem, hè. Onze gewassen nemen gewoon alles op enzovoort.
3: Hoe lang houdt u dit nog vol?
5: We hopen gewoon dat ons bedrijf voortgezet kan worden.
3: Maar
5: we zijn gewoon een bedrijf met 100 koetjes. Dus dat is gewoon een gemiddeld. Of is inmiddels geen groot bedrijf meer.
3: Nee.
5: Een klein bedrijf, maar
3: Laat de boer met rust, zou je zeggen.
5: Precies, ja.
3: Heel mooi. Ik ga u een hele fijne dag toewensen. Felicitaties voor de geslaagde.
5: Ja.
3: En mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
5: Ja hoor, dat mag.
3: Ga ik de knuffel opsturen.
5: Oké, nou, is goed.
3: Fijne dag.
5: Tot ziens, dag.
6: Wat een middag. Radio Noordzee.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijs koffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Hey,
11: Hey, goedemiddag. Dit is de middagshow van Radio Noordzee. Het weerbericht. Ja, wisselvallige dag met regen achter de rug. Temperatuur een graad of 17. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde. Ook dan periode met zon, maar ook wel buien. Temperatuur zo'n 17 à 18 graden. Het goede nieuws van het weekend. Ja, gaat het beter worden. Zaterdag kan er nog een buitje vallen, maar zondag zon overgoten. En komende week gaan we gewoon weer richting de 5 à 26 graden.
20: Oh. Radio Noordzee. Verkeer.
21: Flitsmeister heeft 45 vertragingen staan. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Rijsenhout. Daar is je vertraging een half uur. Ook op de A4, maar dan richting Rotterdam voor Plaspoel Polder. Ook 24 minuten. En de laatste in dit rijtje is de A20. Hoek van Holland-Gouda voor het Kortland Aquaduct. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor 3 kwartier.
11: Maakt het 5 over half 5. Dit is Wat een Middag. En wat gebeurt er in ons kikkerlandje?
20: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
11: Kopersbos gaat die beter.
22: Bij het ongeluk in Vogelwaarde in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen. Een automobilist reed ze aan op het fietspad naast de N290. De fietsers waren op zomerkamp. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De gemeente Zwolle schiet deze zomer het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Als daar te weinig slaapplekken zijn voor asielzoekers, kunnen ze in Zwolle terecht in een hotel. Er is daar elke nacht plek voor 50 mensen. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Dat hebben ze de gemeente laten weten. Voorwaarde is wel dat ze na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
11: Oké, wel gewoon door blijven tappen, mag ik hopen, of niet?
22: Tappen wel, binnenlaten niet.
21: Okay. Maar hoe zit het dan als een wedstrijd pas om 2 uur begint? Want dat is, ik weet niet wat de sluitingstijden in Amsterdam vandaag de dag zijn, maar ik meende dat het altijd 1 of 2 uur was, de cafés daar. Maar wat nou als een wedstrijd na de sluitingstijd begint?
11: Maar kun je een vergunning aanvragen?
21: Of ze dan langer open blijven? Ja,
11: dat denk ik wel.
21: Maar hoeveel mensen gaan daar ook naartoe?
11: Ja, iedereen. Er is 1 wedstrijd om 1 uur 's nachts. Nou ja, er gaat echt niks gebeuren hoor, denk ik dan de volgende dag. Iedereen gaat dat kijken.
22: Ja, je bedoelt, van Nederland zelf al?
11: Ja, van Nederland zelf.
22: Ja, oké. Okay. Ja.
11: Toch?
22: Ja, nou, ik ga sowieso kijken.
11: Ja, jij gaat vannacht
22: ook. Ik ga niet naar Amsterdam, kan ik je melden.
11: Maar jij gaat vannacht
21: ook. Een leuke stad, Kobus.
11: Voor Tsjechië, Zuid-Afrika ga jij zitten, toch?
22: Of ik ga.
11: Zuid-Korea?
22: Zuid-Korea.
11: Van het WK even terug naar eigen land. Wat gebeurt er allemaal, Kobus?
22: Vanaf vandaag kun je vandaag Insight 2 keer op één avond bekijken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het WK dat begint. S'avonds om 8 uur begint dus vandaag. En vandaag om 's avonds om 11 uur. En vanaf vanmiddag 5 uur hebben we ook nog het Oranje Café met Sam van Rooyen.
11: Ook nog?
22: SBS heeft de rechten gekregen voor alle samenvattingen van de WK-wedstrijden. Ja. Dus die kunnen dan mooi uitgezonden worden. Dat begint zoals gezegd straks om 5 uur.
11: Maar ik zit wel te denken, als je een samenvatting van Nederland-Oezbekistan had gemaakt, dan ben je op zich in 30 seconden mee klaar.
22: 5 over 5 ben je klaar.
11: 2 penalties, dat was het dan.
22: Ja, maar. Inderdaad.
11: Laten we hopen dat het beter wordt, hè, zondag.
22: Je hoorde het net al in het nieuws, het Nederlands zelf. Al is kort voor aanvang van het WK voetballen 1 plekje gezakt, hè, op de wereldranglijst. Vandaag is die officieel uitgebracht. We stonden op de 7e plek, we staan nu op de 8e. Sterker nog, Marokko heeft het Nederlandse elftal ingehaald. Die staan nu op de 7e plek. Wie is volgens jullie de nummer 1?
21: Frankrijk, denk ik.
11: Ja, of Spanje?
22: Argentinië.
11: Argentinië.
22: Ze klommen zelfs 2 plaatsen. Spanje staat op de 2e plek. Frankrijk leverde de 1e positie in voor de 3e plek. Engeland staat 4e, Portugal 5e. Brazilië 6e, Marokko dus 7e en Nederland 8e. Oh ja. En dat is voor de 1 negatief, je kan het ook anders zien. We zijn zo goed, we zijn zo sterk dat er 7 landen voor nodig zijn om ons van de 1e plek af te halen.
11: Dat is mooi. Dat is mooi
22: gezegd. Een positieve gedachte.
11: Nog
22: even Orgel Joker tot slot. Had het er al even over. Die heeft een mail gekregen van de FIFA of ze het Nederlandse elftal wil ondersteunen als we door de poolfase heen komen. En dat ze met Orgel en al die kant op gaat. Alleen wat blijkt, Orgel Joker is geblesseerd.
11: Ach, hè?
22: Die is geblesseerd geraakt tijdens het wasophangen, was het, Jonathan?
21: Ja, wasophangen op het balkon.
22: Ja, dus...
11: Sorry?
21: De was ophangen. Nee, maar Joker wordt morgen 77.
22: Nou ja, nee.
21: En Joker is nog heel kwiek, maar die heeft dus op het balkon, heeft ze op het trappetje of zo, heeft ze er was opgehangen. En toen is ze op de zij gevallen. Dus ze heeft volgens mij een scheurtje in de elleboog en 7 hechtingen in haar oor.
22: Ja, klopt. Scheur in de elleboog inderdaad. En daarbij is ze ook nog nooit buiten Europa geweest. Dus ook nog een beetje angst wat meespeelt. Ja,
21: maar dan moet ze nog een ESTA hebben om Amerika binnen te komen.
22: Ze heeft geen paspoort.
21: Nee. Nou ja, moet je een spoedpaspoort, ben je 7 dagen verder, moet je nog een ESTA aanvragen om überhaupt binnen te komen.
11: Ik hoorde dat die Amerikanen dat meekregen, dat de Nederlanders dan Orgel Joker wilden invliegen. En die schijnen echt gereageerd te hebben van, dat moet een grap zijn. Een joke. Of een joke in dit geval.
21: Oh. Ja.

0: Het is nieuwe muziek bij Radio Noordzee van Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? Het is de middagshow van deze donderdag. En Jonathan, volgens mij hebben wij zo meteen een goede reden om even met onze vriend van de show Justin de Wild te gaan bellen.
1: Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Want die heeft een aardige prestatie geleverd, toch? Wat is er gebeurd?
1: Ja, die heeft gewoon een gouden plaat gekregen voor Cheerio.
0: Een gouden plaat. Gouden plaat. Ongelooflijk, ja. De zomerhit van 2026. Volgens mij wisten we al welke het was, maar de cijfers laten dat nu ook zien. En zometeen bellen we even met Justin, want het is toch een mooie, bijzondere prestatie. Benieuwd ook waar die uithangt, want volgens mij gaat hij de hele wereld over, letterlijk. Zometeen spreken we hem. Eerst een klassieker in optima forma bij de zender met 200% puur Hollands. Dit is Hazes.

0: basis is en blijft de basis, ook bij Radio Noordzee. Je hoorde Kleine Jongen.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Yes, maakt het iets na 16:45. En groot nieuws voor toch een vriend van de show, zou je wel kunnen zeggen, Jonathan. Justin de Wild.
2: Ach man, het is, je gunt die jongen zo enorm. Zijn hit waarmee die einde of begin van het jaar kwam, is gisteren uit handen van Helena Hendricks op een zonnige bestemming uit handen gegeven aan Justin de Wild. De gouden plaat. Ongelooflijk, 10 miljoen streams.
0: Ja, gaaf zeg. We hebben Justin aan de telefoon. Justin, nog steeds niet in Nederland, toch?
3: Nee, ik vind het Curaçao, maar het is hier momenteel is het bijna 12:00.
2: Bondia zeggen we dan, hè? Goedemorgen.
3: Bondia,
2: in het parlement.
0: Jouw leven was al niet vervelend, hè? Met het succes van dit moment, dan ga je ook nog even lekker naar Curaçao. Oh, heerlijk.
3: Nou, hè? Ik kon het echt nog net combineren. Ik was er nog nooit geweest, maar het is fantastisch hier. Ik wil eigenlijk lekker, niet weg.
0: Nee, maar ja.
3: Ik ben momenteel even aan het bellen en de koffer aan het inpakken, want toen moeten we een uurtje moeten weg.
0: Oh. Ja. Nou ja, ik zou ook wel weggaan als ik jou was, want de festivalzomer wacht op jou, Justin. En volgens mij, durf ik wel te stellen, ben jij de meest geboekte artiest op dit moment in Nederland, denk ik, toch?
3: Ik denk het wel.
0: Ja. Heb je al in je agenda gekeken, zeg maar, of je voor september überhaupt nog ergens een keer een dag vrij bent, of valt dat tegen?
3: Ja, nou ja, we hebben wel natuurlijk onze rustdagen. En die hebben we ook echt heel hard nodig. Ja. Alleen, er komt gewoon zoveel op ons af. En het is natuurlijk alles mooi. En ja, weet je, ik ben altijd heel positief. En ik durf ook bijna nooit nee te zeggen. Maar ja, we moeten ook echt om die rustdagen denken. En dan zijn die rustdagen echt even heerlijk om lekker niks te doen.
0: Ja, geweldig zeg. Cheerio, de zomerhit van dit jaar. Dat kunnen we gewoon zeggen voordat de zomer begint. Die moet officieel nog beginnen, maar we weten het al gewoon. Ja.
3: Nog een paar dagen.
0: Ja, nog een paar dagen. Nou ja, dan gaat die echt los natuurlijk. Je was bent op Curaçao, omdat je onder andere te gast was bij de Oranje Zomer natuurlijk. Hey, en een gouden plaat, Justin.
3: Ja, we wisten dat het over de 10 miljoen heen ging. Alleen, alle jongens om ons heen van het platenlabel, die zeiden, ja, dat zijn ook buitenlandse streams. En die verzon eigenlijk een smoes.
0: Ja.
3: Ja, dus ik dacht, maar heb ik dan nou geen goud of wel goud?
0: Ja.
3: Ik had er een keer in een interview gezegd van, ik wil dat Sven hem uitrijdt, mijn broer. Die doet eigenlijk het hele management. Mm-hmm. En ja, ik had het gewoon niet verwacht. En ze zegt, ik heb nog wat voor je. En toen kwam ze met een gouden plaat aan. Ja, dat is gewoon natuurlijk geweldig. Ik moest even een paar keer slikken. Maar ja, weet je, je bent wel op tv. En wil je ook niet echt emotioneel gaan doen. Maar ja, toen het programma klaar was, toen heb ik wel even een traantje moeten laten, ja.
0: Past die wel in je koffer, die gouden plaat, als je zo het vliegtuig in staat?
3: Volgens mij moet je mee met de handbagage. Maar ik ben nog heel benieuwd hoe we dat gaan doen. Maar hij is hier ook gekomen, dus dan moet ook weer terug.
0: Nou, als je dan terug bent in Nederland, dan kun je tussen het optreden door, denk ik, ook even naar het WK voetbal kijken. Heb je een beetje vertrouwen in Nederland, Justin?
3: Ik zit er best wel goed in, alleen. Door de drukte, het moet er allemaal gaan beginnen. Maar ja, ook met mij, ik moet gewoon zingen, gewoon iedere dag van het WK. En ik hoop de wedstrijden gewoon lekker in de auto te kunnen kijken en lekker alles te volgen.
0: Ja.
3: Maar ja, afgelopen wedstrijd was niet echt heel goed.
0: No.
3: Net op het nippertje natuurlijk. Maar ja, we hebben gewonnen. Dat is natuurlijk gewoon een lekker vooruitzicht op het WK.
0: Nou ja, heel goed. Zolang wij de scheidsrechter niet horen fluiten, gaan we niet naar buiten wat dat betreft, Justin.
3: Nee, cheery goal.
0: Gaan we precies. Cheery goal. Ik hoor alleen maar goede ideeën. We wensen je heel veel plezier met alles wat er gaat gebeuren deze zomer. En we zien je snel hier bij Radio Noordzee, Justin. All right?
3: Tot snel weer, mannen. Dank je wel.
0: Goed zo. Goeie vlucht. Justin de Wild.
3: Hey, dank je.

0: bij Smart City, sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Zilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
11: Kippie.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: 18 plus speelbewust.
23: Ja.
24: Echt serieus? Wat een geld.
25: 18.000 potverdikken me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
26: Vakantieveilingen. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
28: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Radio Noordzee, verkeer.
1: Met 53 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder. Daar is je vertraging bijna een half uur. De A15 Oostvoorne-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid, 26 minuten. En de laatste is de A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Kortland Aquaduct. Daar is je vertraging bijna een uur.
28: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: De man die je toch jammer zal vinden dat de AZ niet rijkelijk vertegenwoordigd is in de selectie van het Nederlands elftal. Want hij is groot fan, hè? Marco Borsato was echt een Alkmaar.
1: Een Alkmaar, toch? Ja.
0: Ja, die heeft gewoon een plankje kaas bij de tv staan tijdens de wedstrijden van Oranje. Je hoorde Borsato bij Radio Noordzee. Ik leef niet meer voor jou. Om 5:10. De werkdag is officieel ten einde. Ik zou zeggen,

0: Nou, even geen René, die is een paar dagen vrij, maar die is maandag gewoon weer terug hier op de honk. Gelukkig Kobus en Jonathan er wel gewoon bij. Mijn naam is Luc, welkom. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag, de 11e van juni in 2026. Jongens, 47% van de 15-plussers afgelopen jaar in Nederland heeft vrijwilligerswerk gedaan.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, 60% van die vrijwilligers is ook nog eens wekelijks of maandelijks actief. En vrijwilligers geven in Nederland gemiddeld een 7,7 voor hoe tevreden ze zijn met het vrijwilligerswerk.
1: Best hoog.
0: Nou, 47%, dat zou betekenen dat een van ons drieën toch op zijn minst vrijwilligerswerk zou moeten hebben.

0: gedaan afgelopen jaar.
1: Nou, ik zit hier toch?
2: Oh, jij krijgt niks.
0: Vind ik dat een 7,7 nog vrij hoog is voor wat jullie hier doen, Kobus. Maar even jullie vrijwilligerswerk?
2: Ja.
0: Ja? Oh,
2: ja? Ja, ik zit nog in het bestuur van de lokale omroep waar ik ooit ben begonnen bij mij in het dorp.
0: Oh.
2: En mijn moeder die coördineert al jaren de collecteweek voor de Maag Lever Darm Stichting.
0: Ja, jouw moeder, jij niet?
2: Nee, die coördineert het, maar die heeft dat is met collectanten tegenwoordig heel moeilijk. Ja, nee, dan gaan we op vakantie, kunnen we niet, want dan moeten we op de hond van de buren van de kat passen, bla bla bla. Dus ik heb me dit jaar aangemeld om collecten te gaan lopen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Wauw.
2: Ik denk, als niemand het doet, gebeurt er niks. Ik ga het gewoon doen.
0: Weet je, met zo'n busje met munten langs de deur gaat, of is dat tegenwoordig gewoon met QR-code?
2: Nee, beide. Je kunt er gewoon een muntstuk of een briefje van 50 of zo bijvoorbeeld ingooien. Ja. Maar je kunt er ook, als je dat, want dat is de eerste wat mensen zeggen, ik heb geen kleingeld, dan kun je gewoon een QR-code laten scannen. Dan
0: zo'n pinpas of zo'n pinmachine onder de neus.
2: Dan kun je gewoon ook geld doneren,
0: En jij koopt eens vrijwilligerswerk?
1: Ja, aanstaande zondag ga ik de barricade op voor de windturbines die geplaatst worden langs het Amsterdams Rijnkanaal.
0: Waardoor bij jou speelt dat, hè, in de buurt?
1: Ja. Nou, niet alleen bij mij in de buurt. In Vreeland, in Nichtenvecht en in Neder-Oostenberg. Het zijn windturbines van 260 meter hoog.
0: Zo.
1: Dat is pittig.
0: Dat is nogal wat. Dat is langs van Dijk.
1: Ja. En daar zijn heel veel trekvogels die worden vermalen. Het vliegverkeer heeft er last van. En vooral de inwoners van de plaatsen die ik net noemde. Dus aanstaande zondag, dan is er een soort demonstratie. Maar een protestactie, misschien een betere benaming. Waarbij mensen met hun bootje worden uitgenodigd om via de Vecht richting Neder-Oostenberg te komen. Daar ligt dan een groot ponton met een muziekinstallatie. Daar gaat iemand zingen. Ik ga praten en ik geloof dat Marianne Zwageman ook nog een woordje komt doen.
2: Dit noemen jullie, dit is eigenlijk gewoon een excuus om op zondag lekker de plas op te gaan met een bootje van muziek te luisteren en een klein wijntje.
0: Vrij ontspannen ook inderdaad. Maar wel goed, hebben jullie gewoon het volk nog de barricade gehad.
1: Absoluut, hebben we al eerder gedaan, ook met de AZC in Nederland.
0: Gaat uiteraard gewoon vreedzaam verlopen, neem ik aan.
1: Absoluut.
0: Ja, bij jullie geen gezeik. Nee. Ik doe ook vrijwilligerswerk.
2: Echt?
0: Ja, zeker. Ik doe vrijwilligerswerk voor mijn vrouw. Ik ruim de vaatwasser in.

0: Amai zeg, Zoe Levi met de Vlaamse Aaron Blommaert.
1: Dit is toch zo'n prachtig nummer.
0: Ja, dat vind ik ook. Tranen van goud hoorde je in de Radio Noordzee middagshow voor deze donderdag, de 11e van juni alweer. De dag waarop het WK gaat beginnen. Mannen, zijn we een beetje excited? Of in het Nederlands, opgewonden dat het gaat gebeuren? Of moeten jullie het allemaal nog maar zien? En gaan jullie ook voor al die lange wedstrijden, of die late wedstrijden, hè? Want zondag spelen we pas om 10 uur 's avonds. Maar ik geloof de laatste groepswedstrijd van ons tegen Tunesië is 1 uur pas. Blijven jullie wakker of waar ga je
2: het
0: kijken?
2: Nou, ik vind het een mooie aangelegenheid om aan te grijpen. Om gewoon met vrienden gewoon s'avonds om 10 uur van tevoren even lekker te barbecuen. Daarna even een wedstrijdje kijken. En dan om een uur of 12:30 is het sloes. Nou ja, prima avondje toch?
3: Ja, moet je wel vrienden hebben.
2: Ja. Hij gaat alleen kijken, begrijp ik.
0: Dat is lastiger, begrijp ik.
3: Ik kijk alleen thuis.
0: Maar jij hebt natuurlijk een Duitse vrouw. Tenminste, dat weten de luisteraars van Radio
2: Noordzee. Ja, de vrouwlijn.
0: Dus jij hoopt natuurlijk eigenlijk op der klassieker ergens.
3: Ja, uiteindelijk wel. Maar Duitsland-Curaçao is ook wel een leuk opwarmertje natuurlijk.
0: Oh, in de groep zitten die bij elkaar, hè?
3: Zitten in de groep. Ja, ja. De eerste wedstrijd van Curaçao is tegen Duitsland.
0: En hoe zitten de Duitsers erin? Jouw vrouw, heeft die vertrouwen in de mannschaft?
3: Maakt er echt helemaal niks uit. Het maakt helemaal niks uit.
0: Nee. Duitsers hebben weinig ervaring om er binnen natuurlijk. Dus wat dat betreft. En s'nachts gewoon lekker in bed bijvoorbeeld kijken.
3: Ja, dat schijnt niet goed voor je te zijn. Hè? Veel tv kijken in bed, dat schijnt niet bevorderend te zijn, zeg maar, voor je slaapkwaliteit.
0: Oh.
3: En dat komt omdat je brein associeert het kijken naar een beeldscherm met actief bezig zijn. En slapen wordt eigenlijk daardoor een stuk moeilijker. Stel, je wordt na 20 minuten slaperig, hè?
0: Ja.
3: Maar dan blijf je toch kijken, want het is nou eenmaal spannend.
0: Ja.
3: Ja, dan kun je over je slaap heen komen. Omdat je lichaam blijkbaar toch weer ergens energie van gehaald heeft om wakker te kunnen blijven.
0: En daarnaast moeilijk om die slaap weer opnieuw te vinden dan, begrijp ik.
3: En dan is het uiteindelijk weer moeilijk om de slaap te vatten. Beter ook geen spannende thrillers of programma's die een sterke emotionele reactie ontwaarden.
0: Ik zou geen horror gaan kijken, nee, als je wel.
3: Kijk, één ding, ga vooral niet zappen. Slapen met de tv aan schijnt ook een beetje onrust te veroorzaken, want je neemt de geluiden die je op de achtergrond hoort, neem je toch in je op.
0: Oh.
3: Het blauwe licht van de televisie, dat heeft niet echt heel veel invloed op je brein, maar kan toch voor onrust veroorzaken.
0: Mm-hmm.
3: Er wordt hier gezegd, het beste zou zijn om een romantische comedy in bed te kijken.
2: Oh, ik kan nog wel wat anders bedenken, hoor.
3: Ja, nee, ik heb het over film kijken dan.
2: Oh.
3: Romantische comedy, maar bij mij is dat ook niet echt, want mijn vriendin is nogal emotioneel, dus die houdt van films waar je zakdoekjes bij nodig hebt.
0: Titanic en zo, ja.
3: Trouwens, ik hou zelf ook van films waar je zakdoekjes bij nodig hebt.
0: Maar die duren dan meestal een seconde of een minuut of 30, denk ik, of niet? Ja. Maar ik zit te denken, het komt toch wel goed, hoor. Want laten we eerlijk zijn, als het Nederland zelf al speelt zoals tegen Oezbekistan,
3: dan slaap ik snel.
0: Dat is slaapverwekkend. Dus ik denk dat het wel goed komt.
3: Goed, over de nacht gesproken. Guuske Meeuwis brak ermee door. Nu bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
22: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
21: Zo geregeld. 123inkt.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
28: Even Oranje boven, even borrelen, even sparren.

0: Goedemiddag, dit is de middagshow van Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris 14 tot 17 graden. Maar het goede nieuws is onderweg, want de komende zondag gaat het weer opklaren. Het gaat volop, de zon gaat volop schijnen. De temperatuur kan naar de 5 à 26 graden gaan komende week. Lekker.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: 64 vertragingen deze donderdagmiddag. Spits, je krijgt de drie belangrijkste van dit moment. Begin op de A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel op meer dan een half uur. De A16 Breda Rotterdam voor Prins Alexander. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor een half uur. En de laatste is de A20 Hoek van Holland Gouda voor het Kortland Aquaduct. Daar is je vertraging opgelopen naar 52 minuten.
0: Maakt het 5:03. Wat gebeurt er in Nederland?
1: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
0: Je hoort het van Kobus Bosga.
3: Premier Jette noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, zegt hij op X. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Dat was de laatste plek in Nederland waar de maatregel nog gold. Deskundigen achten de kans op vogelgriep nu nog erg klein. En een Amerikaanse scheidsrechter fluit het eerste groepsduel van Nederland op het WK voetbal. Het is Ismaël Elfat, die ook al floot op het WK 4 jaar geleden. Oranje speelt zondagavond in Dallas tegen Japan.
0: Zometeen maar eens even kijken hoe de sfeer erbij hangt in Amerika. Want dan bel je natuurlijk met de Amerika-kenner himself. Raymond Mens, we kennen hem allemaal van vandaag en site. Hè. Zit hij met regelmaat aan de bar en aan tafel ook natuurlijk. Want ik ben toch benieuwd, hè. Nederland en Kansas City natuurlijk. Hè. Onze jongens, hoe is het eigenlijk? Wat kunnen we verwachten? Zometeen spreken we hem. Maar wat gebeurt er allemaal in ons eigen land, Kobus?
3: Na ruim 200 uitzendingen valt morgen is vrijdag, definitief het doek voor RTL Tonight.
2: Ach, alles wat leuk is, wordt ons afgepakt.
3: De talkshow die het met een experimenteel format, een blik aan weggekochtige deskundigen en ruziende presentatoren uiteindelijk maar niet is gelukt. Ja, om concurrent te worden van bijvoorbeeld Pauw en de Wit, maar vooral vanwege Vandaag in Sight. Dat was ook een klein beetje de opzet van het programma natuurlijk, om een soort concurrent voor VI te worden. Alleen het lullige was dat ze precies in verkiezingstijd begonnen met dat programma. Ja. Toen schreeuwde iedereen natuurlijk om actualiteit qua politiek natuurlijk. Ja. Dus geschakelde iedereen over naar Pauw en de Wit. En ook Albert Verlinde laat nu van zich horen over dat mislukte experiment. Hij geeft nu toe, ik zat beter op mijn plek bij Vandaag in Sight.
0: Hij gaat gewoon terug toch naar die mannen, denk ik.
3: Dat lijkt me wel.
0: Ik denk vooral vaak aan Astrid Holleder. Die is dan zeg maar 20 jaar anoniem geweest. Toen dacht ze, voor dit programma ga ik alles aan de kant zetten. Treed ik naar buiten. Hoe lang heeft de avontuur geduurd? 3-4 maanden of zo?
2: Ja, nog niet eens. Als misdaaddeskundige zou ze daar gaan aanschuiven, toch?
0: Ze heeft geen neusje voor de juiste keuze maken.
2: Maar ik denk ook van, moet je het willen? Kijk, een format als Vandaag in Sight is natuurlijk zo sterk, omdat daar een Wilfred Gené zit die de boel loopt op te stoken. Gijpie die, oh joh, lekker toch, lekker man, laat gaan. En Johan Derksen die dan weer even met een toch een andere toon, zeg maar, weer even terug wil naar de actualiteit. En je ziet ook in die chemie van dat programma, als er één iemand weggaat, dat de hele chemie ontbreekt. Maar is dat de evenaar?
0: Een beetje zoals Wat een Middag zonder René Verkerk, zeg maar. Blijft weinig over, eigenlijk. Dat is eigenlijk wat jullie, weet je wel, alleen de figuranten blijven over, zeg maar.
2: Ja, precies, de opvulling.
0: Nee, maar ik snap wat jij bedoelt. Alleen, kijk, Vandaag in Sight is natuurlijk een one of a kind.
2: Ja.
0: Je kunt op een andere manier wel gewoon een talkshow in de markt zetten. Heeft Humberto Tan in het verleden ook gedaan. Nou, Jeroen Pauw en noem ze allemaal maar op. Ja, die show klopte gewoon niet helemaal, toch? Nou, RTL Tonight.
3: Nee, absoluut niet. Sterker nog, RTL is natuurlijk toch wel een wat woke-achtige omroep. Maar uitspraken die Johan Derksen in VI doet, als die,
2: niet op RTL.
3: Die zouden echt niet in RTL Tonight kunnen. En dat is blijkbaar toch wel een vraag naar voor mensen in het land. Dus,
0: Dus jij gaat het niet missen, het programma?
3: Ik ga het niet meer. Welk programma?
0: RTL Tonight, hè?
2: Oh.
3: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh ja, ze gaan jou ook niet missen. Hè?

0: Radio Noordzee, Miss Montreal. En zo mooi, de zender met 200% puur Hollands. Jongens, zijn we er klaar voor? Zondagavond, 10:01. Jonathan, kom eens.
1: Ja?
0: De hand op de borst en dan gaan we dan.
1: Oh!
0: Ja, Sauer, ja. Kom eens, je kent hem ook.
2: Ben ik van
0: zouden die spelers nou, denk je, van tevoren nog even oefenen? Gewoon even online de songtest van het Wilhelmus opzoeken?
1: Dat zat ik dus net te denken. Ik zou zo graag een keer dat ze net als bij tennis zo'n microfoontje voor hun mond hebben. Dat je hoort wat er gebeurt om te horen of die spelers nou echt meezingen. Of dat ze daar staan te playbacken.
0: Volgens mij wordt er gewoon een hoop gebrabbeld. Maar dat Wilhelmus gaat wel klinken. Komende zondag iets voor 10:00. Dan gaat het Nederlands elftal namelijk zijn eerste wedstrijd spelen. Op het WK voetbal. Dat vanavond officieel gaat beginnen. En zeg je Amerika. Dat is toch namelijk waar het gros van de wedstrijden gespeeld wordt. Dan zeg je toch Amerika-kenner Raymond Mens. Even peilen bij Raymond hoe de sfeer ervoor is. De man die onlangs nog in de heerlijke sferen van een tropisch eiland zat bij de mannen van Vandaag Insight. Amerika-kenner Raymond Mens. Raymond, goedemiddag.
3: Goedemiddag, heren.
0: Mis jij Curaçao al een beetje of ben je er stiekem nog?
3: Nee, ik mis het zeker niet, want ik vond het veel te warm. Ik vond het wel heel gezellig, dus ik mis wel iedere dag met mijn collega's optrekken, zowel voor als achter de schermen collega's. Maar ja, het was 42 graden en dan moest je nog onder de studiolampen gaan zitten.
1: Jij zou een keer met Valentijn Dries op vakantie moeten, Raymond. Die houdt er ook zo van, toch?
3: Ja. Nou, maar ik doe nog op zijn minst een poging. Dat wil zeggen, ik lag wel in mijn zwembroek aan het zwembad en dan vroeg ik aan de vrouw van Valentijn, waar is Valentijn? Nou, die zit in de airco in zijn hotelkamer. Ik zei,
0: over warmte gesproken. Dat is natuurlijk ook een hot topic, no pun intended, als het gaat om het WK voetbal. Het Nederlands elftal is inmiddels in Kansas City aangekomen. Ik hoor altijd over die streek dat een zogenaamde flyover state is. Zeg maar zo van, joh, je hebt er weinig te zoeken. Weet je wel, de oost- en de westkust, daar draait het om. En ik hoor vooral heel veel over dat het daar inderdaad drukkend warm is. Heb jij daar zelf ervaringen mee, met die streek waar het Nederlands elftal zich nu bevindt?
3: Jazeker, ik vind het zelf een mooie streek. Het is natuurlijk niet zo sexy als bijvoorbeeld Los Angeles of New York. Maar ik hou nooit zo van die term, de flyover state. Ik begrijp het wel, want inderdaad, toeristen gaan daar vaak niet heen. Maar het is er inderdaad heel erg warm. Maar in heel Amerika is het warm. Ook in New Jersey kun je temperaturen van 35 graden krijgen. Texas kan tegen de 40, 50 soms aanlopen. Dus het is overal heel warm. En iedere team zal daar rekening mee moeten houden. Daarom is denk ik goed dat ze er een tijdje van tevoren zijn aangekomen. Want je moet daar wel aan wennen.
0: Wat voor stad is Kansas City? Is dat zeg maar een stad waarbij spelers zeg maar ouderwets nog het hotel verlaten via de regenpijp om daar het nachtleven te ontdekken? Of zeg je, nou, daar kun je beter voor in andere steden zitten?
3: Daar kun je beter voor in andere steden zitten. Maar het is, ik hou ervan, ik ben sowieso niet zo'n nachtdier, maar het is een echte midwestern stad. Dat wil zeggen een beetje uitgestrekt. Het is gezellig, maar wat je daar qua uitgaansbeleving hebt, dat zijn van die sportbars. Maar ik vind dat leuk. Zo'n hele grote tent waar je dan mac and cheese bestelt met wat kipvleugeltjes en dan overal schermen waar je dan nu vooral veel wil, want het blijft Amerika, naar basketbal kunt kijken.
1: De finals.
3: De NBA-finales, ja. Daar geniet ik van. Daar kan ik zo'n avond doorbrengen. Dus maar ik kan me voorstellen dat die spelers van Oranje iets meer bruisend nachtleven gewend zijn. Ja, dat is daar niet echt.
0: Hey, even kort nog. Er is natuurlijk veel te doen over het immigratiebeleid, over hoe landen worden ontvangen. Hè? Landen anders dan Nederland, zal ik maar zeggen. Iran hebben we meegekregen. Hè? Spelers moeten het land in en ook meteen weer uit. Zijn er grote incidenten tot op heden of valt het nog wel mee? Had jij het erger verwacht?
3: Nou, het toernooi moet nog beginnen, dus dat is te vroeg om te zeggen. Maar ik vind natuurlijk wel dat we al een incident te pakken hebben daar waar het gaat om die Somalische scheidsrechter. Die geweigerd is. En toevallig heb ik net de voorman van de Amerikaanse voetbalbond daarover gehoord. Althans, de man die gaat over de organisatie van het WK. En die zegt, ja, ik vind het ook allemaal heel erg, maar we hebben gewoon bewijzen dat hij iets te nauwe banden onderhield met wat figuren die hier op een hele, hele, hele zwarte lijst staan. Nou, als hij dat zegt, geloof ik dat meteen. Wat mij dan wel verbaast, is dat dat nu naar buiten komt. Want zo'n FIFA, daar ga ik vanuit, levert maanden van tevoren de lijst aan met scheidsrechters. En dan zegt Gianni Infantino als reactie, chill, dat zei hij letterlijk, chill. Het komt allemaal goed, maar dan denk ik, ja, dit zou ik als FIFA-baas toch niet accepteren. Dus daar gaat ergens wel in de communicatie, denk ik, al meteen iets mis. Want anders is er nog een hele trits aan scheidsrechters, hè, die nog moet komen. En kunnen die dan geweigerd worden? Ik kan me voorstellen, nogmaals, dat iemand geweigerd wordt. Dat kan, als er gegronde redenen voor zijn. Maar dan meld je dat toch weken van tevoren en niet een dag voordat het WK begint.
0: Ja, nou, we gaan meemaken wat er allemaal gaat gebeuren. Mogen we jou ook een voorspelling voor de uitslag vragen, Raymond? Japan?
3: Nou, komende zondag? Oh, Nederland-Japan. Ja? 3-2, denk ik.
0: Oh,
3: en nu komt mijn hele geavanceerde analyse. Ja. Ik denk dat we er een paar keer doorheen beuken. Maar die verdediging van ons, daar zitten wel wat gaten in. Dus ik denk 3-2.
0: 3-2. Nou, daar gaan we voor tekenen. We bellen je terug als het klopt. En als het niet klopt, dan bellen we je ook terug om verhaal te halen.
3: Regel. Altijd goed, jongens.
0: Dankjewel voor je tijd. Amerika kennen. Hey, moment. Super, hè?
3: Hoi, hoi.
0: Mooi WK. Hoi.
4: Je hoort het in Wat een Middag.

0: jaren onderweg. Abel. Is niet goed voor de luchtkwaliteit. Hè?
1: Nee, stikstof. Nee, nee, nee. Precies, nee, nee. Goed.
0: Bij Radio Noordzee 200% puur Hollands. Zometeen een, nou ja, ik zou willen zeggen, maar misschien wel de leukste prijs van de Nederlandse radio. De Radio Noordzee koffiemok, inclusief eigen naam. Gisteren hadden we Diomi, die was er heel blij mee. Ik zei, ja, het is ook niet heel verwonderlijk dat die mok van jou nooit gejat zal worden. Want hoeveel mensen heten er Diomi?
1: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, maar wel mooi. Zij heeft hem gewonnen en het kan jouw beurt er vandaag zijn. Want zometeen spelen wij weer de Reneder Pop Quiz. Maak je kans op die mok. Hij is niet te koop, enkel te winnen. Nu de mannen die onlangs nog te gast waren hier in de middagshow. Was hartstikke leuk, toch?
1: Ja, fantastisch. Wat een leuke gasten, man, John en Frans.
0: Sterker nog, wij zeiden, Frans, wat ons betreft kun je nog een keer terugkomen. Weet je wat hij toen zei?
1: Nou?
2: Interessant. Heel interessant.
0: Hij was zelf ook al een andere.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help, GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
27: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaireserie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 39 vertragingen staan er nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, 20 minuten. De A4 Antwerpen-Dinteloord voor Hogerheide. Daar staat een auto met pech, je vertraging daardoor 1,5 uur. En de laatste is de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Kanaleneiland. Daar is je vertraging 20 minuten.
3: Zometeen jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. De exclusieve Radio Noordzee mok met je eigen naam erop. En de Hollandse hitflits komt er ook aan van Robert van Hemert.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: zomerhit van dit jaar. Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Kobus, kun je het nog één keer doen? Eén keer nog.
1: Wat?
0: Ja, Frans Bauer.
1: Gewoon nog even doen alsof ik Frans Bauer ben.
0: Goed, hè? Ik denk als jij zo Mariska belt, dat ze meteen gaat.
2: Ja, hoor, dat denk ik.
1: Nou, ook als ik met mijn eigen stem bel, hoor.
0: Oh ja, dan kent ze je ook.
3: Win een avond in een oranje kroeg. Hey. Voor jou en je vrienden.
0: Ja, dat is even de moeite waard om te gaan vermelden. Want het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond gaat het gebeuren. Komende zondag uiteraard voor onze mannen. De mannen van Ronald Koeman. We spelen tegen Japan komende zondag. Het leuke is, de hele komende week hebben we hier bij Radio Noordzee echt wel een hele vette prijs. Want je maakt namelijk kans om met jezelf en drie vrienden het WK te beleven in een echte, voor jou speciaal opgetuigde oranje kroeg. Hoe mooi is dat?
4: Er is geen betere plek, toch?
0: Alles is gefixt. De kroeg is speciaal voor jou gebouwd. Jij gaat er naartoe met drie vrienden. Wij regelen de drankjes, de hapjes, een enorm scherm om de wedstrijd te bekijken. En het leuke is, er is ook nog eens een live optreden van niemand minder dan Wolter Kroes. En die heeft toch de EK en de WK-hit alle tijden te pakken, toch?
4: Die ga je nooit meer overtreffen.
0: Holland, ja. Nou, als je denkt van, goh, ik heb nog niet echt plannen, weet je wel. Bij wie moet ik het gaan kijken? Waar moet ik dat gaan doen? Luister de hele komende week naar Radio Noordzee en maak kans op je eigen oranje kroeg, waar alles geregeld is, weet je wel. Ik denk ook dat het frituurmandje al even gaat zakken. Oh. Op een gegeven moment hoor je... En dan weet je, daar liggen de bitterballen in het vet. En over drie minuten zijn ze klaar. Heerlijk. Nou, kans maken op die te gekke prijs doe je de hele komende week hier bij Radio Noordzee. En zorg er vast voor, dat is belangrijk, dat we met elkaar kunnen WhatsAppen. Hè? Want je moet even laten weten dat je erheen wil. Heel makkelijk, radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. En hoppakee, dan kun je gewoon met ons communiceren. Kun je ook foto's sturen van jezelf.
4: En als je helemaal slim bent, dan ping je hem ook even bovenaan.
0: Oh ja,
4: zodat je gewoon alleen maar die WhatsApp hoeft te openen. Automatisch al Radio Noordzee gewoon bovenaan in je WhatsApp-lijst ziet staan.
0: Precies. Nou, een wereldse avond rondom dit WK. Komende week exclusief hier te winnen bij Radio Noordzee. Zorg dat je dat niet mist. Zometeen de Hollandse hitflits van Robert van Hemert. We spelen de René de Popquiz. En dit zijn Glennis Grace en Edwin Evers bij Noordzee. Ik wil

0: vandaag.
1: Het is de Hollandse hitflits van deze week. Robert van Hemert en Zandloopster. En morgen uiteraard weer een nieuwe Hollandse hitflits. En zou die misschien een klein beetje met een WK-thema te maken kunnen hebben?
2: Ja, ik moet jou zeggen, ik weet het niet. Wat wij altijd op vrijdag hier meemaken is dat er een man met een V op zijn borst de studio binnenkomt met een verzegelde, weet je wel, met zo'n stempel erop, envelop. En dan pas weten wij ook wat de hitflits gaat worden. Dus dat kan echt alle kanten op.
1: Dat is René V. Kerk?
2: Nou, ik zou hem wel eens in zo'n pak willen zien.

0: een unieke prijs die alleen te winnen is en niet te koop. De exclusieve Radio Noordzee mok met je eigen naam erop als je hem wint. Nou, die wil je hebben natuurlijk. En elke dag in de René de Popquiz een actuele aanleiding. En Kobus Bosscha weet natuurlijk precies wat die aanleiding is, Kobus.
1: Ja, de hele week pakken we voetballiedjes, WK-liedjes of voetballiedjes. En vandaag hebben we een heel bijzonder liedje van 76 jaar oud.
0: Oh, 76 jaar oud.
1: Ik kan me nog herinneren, ik kreeg het voor mijn verjaardag toen ik 20 werd, het nummer. En, maar het leuke is, 76 jaar oud, maar iedereen kent het nog steeds.
0: Echt waar?
1: Oh. Ja.
0: We gaan even luisteren.
2: Radio Noordzee, René der Popquiz.
3: Laat de leeuw niet in zijn staan.
0: Taaie opgave wel vandaag, Kobus.
1: Oh.
0: Je maakt het de luisteraars van Radio Noordzee niet per se makkelijk, hè?
1: Ja.
0: Oké, dus wat hoort er op de plek van de piep? Het is uiteraard een multiple choice ook weer vandaag, neem ik aan, hè?
4: Ja hoor, laat de leeuw niet in zijn A, luier staan, B, hempie staan of C, boxershort staan.
0: Nou ja, die moeten doen zijn toch A, B of C nog één keer de antwoorden?
4: Ja, laat de leeuw niet in zijn A luier staan, B hempie staan of C boxershort staan.
0: Nou, mocht jij een gok willen wagen en dan ben je een durval, kom maar door. Stuur je antwoord A, B of C naar ons toe en pak hem, die exclusieve Radio Noordzee koffiemok. En dit

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Altap.
1: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
16: we Oranje. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
20: Ja, de leeuw komt eraan.
21: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
22: 10 tenders, alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan 8 euro.
22: Hè? 8? Oké. Okay.
21: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Hey, goedenavond. Het is 6:30 exact. Dit is Radio Noordzee, de middagshow met het weerbericht. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen ook een regenachtige dag. Fris 14 tot 17 graden. Maar het goede nieuws, Jacobus gelooft het volgens mij niet echt. Maar ik heb toch echt een aantal weerberichten gezien, weer apps gezien, die zeggen dat vanaf volgende week de zomer weer een beetje terug gaat keren. Zon overgrote en 5 à 26 graden.
1: Nou, dat mag ook wel, toch?
0: We zouden vandaag even bellen met Gerrit Vossers. Je weet wel, de bekende weerman van een 63-20 zondeer.
1: Oh ja.
0: Maar goed. Maar slecht nieuws, Gerrit zat op de zondeer.
1: Oh, die was aan het maaien of zo?
0: Die was aan het maaien, dus we bellen hem morgen. En dan hebben we natuurlijk een nog betere vooruitblik. Hè? Dus morgen even een weerupdate. Zou je door Gerrit Vossers wel overtuigd raken, Kovens?
1: Nee. Ook goed. Niet.
0: We bellen hem toch.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Nog 15 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg. Een kwartier. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar is je vertraging 13 minuten. En de laatste is ook op de A12, maar dan richting Oude Rijn voor Oude Rijn. En daar is je vertraging 19 minuten.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Yes, de avond is aangebroken. Dat betekent zometeen lekker aan de piepers en daarna voorbereiden op een nieuwe uitzending van Hart van Nederland vanavond. Absoluut, bij zeker. SBS en de Mirella is aangeschoven. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Bommetje volle show vanavond.
3: Absoluut, ja. En ook wel echt heel verdrietig nieuws.
0: Ja, ik was er al bang voor.
1: Vreselijk.
3: Ja, in Vogelwaarde is een auto ingereden op een groep schoolkinderen waar op schoolkamp. Twee begeleiders. We weten inmiddels dat er twee kinderen zijn overleden.
0: Ja.
3: Eén begeleider is overleden. Er liggen vier kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. Nou, het is echt, als ik het vertel, krijg ik echt
1: koud. Krijg je ervan?
0: Ja, het is het telefoontje dat je als ouder nooit hoopt te krijgen, toch?
3: Ja, het is echt dramatisch. Ja. Het is echt afschuwelijk. Ja. Er komt vanavond een persconferentie. Daar zijn wij bij, uiteraard. Ons verslaggever is daar. We gaan er vanavond live, we zullen mensen spreken. Mensen komen natuurlijk bij elkaar, zoeken steun bij elkaar. Nou ja, het is gewoon een gitzwarte dag.
1: Ja.
0: Heel heavy.
3: En zoals het leven is en Hart van Nederland ook is. Hè, we hebben altijd diep trieste dingen zoals dit. Maar aan de andere kant vandaag heel veel eindexamenleerlingen. 182.000 wachten op dat ene verlossende telefoontje.
0: Ja.
3: Nou ja, dat leverde ook weer kippenvelbeelden op. Want ja, die fantastische uitslagen, dat is gewoon fantastische televisie.
1: Dat vergeet je nooit weer.
3: Dat vergeet je nooit weer. Als je het kijkt, dan beleef je het zelf helemaal opnieuw. Dus ook dat zit natuurlijk vanavond in onze uitzending. En wij hebben een mooi interview gedraaid bij Orgel Joke.
0: Ja, we hadden het er al
3: over. Wij zijn er eens naartoe gegaan. Hoe gaat het nu met haar? Er is natuurlijk zoveel om te doen.
0: Ja, die zou uitgenodigd zijn door de FIFA om te komen optreden bij het WK. Maar dan wel geloof ik pas als het Nederland zelf al verder in het toernooi komt, toch?
3: Oh, zeker. En dan op de middenstip zou ze gaan optreden. Ja, zeker. Voor miljoenen publiek.
1: Oh.
3: En ze geloofden het zelf natuurlijk ook niet.
1: Nee, ik denk,
3: maar het is echt waar.
0: Ja.
3: Maar ja, pech op pech, inderdaad. Het paspoort is niet geregeld, maar misschien ook nog ergens. Ze is dus net gevallen toen ze haar wasrek wilde neerzetten.
0: Oh, nee.
3: En ze heeft dus een breukje in haar arm.
0: Oh, nee.
3: Ze is zelf nog wel voornemens om te gaan. Alleen ze weet niet, is het op tijd hersteld? Kan ik dan wel spelen?
0: Ja.
3: Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe lang Nederland erin blijft.
0: Ja.
3: Dus het zal erom spannen. Maar het is wel echt om even bij Orgel Joke op bezoek te kunnen zijn.
0: Ja.
3: Kijk naar Hart van Nederland, want dan zit je even bij haar aan de thee. Ach. Ja, dat is gewoon echt heerlijk.
0: We hebben weinig leuke dingen overgehouden aan corona, maar Orgel Joke is al...
3: Ja, we houden van haar.
0: Ze speelt op de Zwarte Cross vorig jaar, geloof ik.
1: Ja, opening toch?
0: Was ik in de megatent erbij, daar staan dus zeg maar 30.000 mensen. En dan Orgel Joke, en die begint dan... Tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut.
3: En iedereen mee.
0: En iedereen mee, dus die moet naar het WK.
3: En zij is zo positief, en ze heeft ook nog een hele goede boodschap voor Ronald Koeman. Dus ik hoop dat hij het ook nog even terugkijkt.
0: Nou, dat vanavond in Hart van Nederland. Hoe laat?
3: Dat is goed dat je het vraagt, want we zijn een kwartier eerder in verband met speciale programmering.
0: Ja.
3: Dus 5:30.
0: Kijk, door eten en op tijd voor de buis gaan
3: zitten.
0: Precies,
3: een potje op schoot.
0: Precies, dankjewel.
3: Dankjewel.

0: is de Nederlandse Hanna May en de Vlaamse Maxime. Amai zeg, ik wil dat je liegt. Gaat goed, hè, de laatste tijd. De Nederlands-Belgische combinaties. Deze dus hebben we onder andere. Wat dacht je van Fleming met Meteor?
1: Hoe dan ook.
0: Hoe dan ook, van Maxime en Babette. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Nederland en België, dat gaat goed, hè?
1: Verbroedering.
0: Ja, tot we dadelijk op de WK tegen elkaar spelen. Dan gaan we gewoon weer de hersens inslaan, natuurlijk.
1: Maar goed, nou.
0: We zien het wel als het zover is. Over het WK gesproken, dat is ook het onderwerp van
2: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: Ja, toch komen ze, want de hele week zitten we een beetje in het WK-sfeertje, toch?
3: Ja, alleen maar WK-voetballiedjes. En vandaag wel een heel bijzonder liedje. 76 jaar oud van Jan de Cler. De man die destijds voor de KRO werkte. Toen zond de KRO op televisie nog de voetbalwedstrijden uit. En wat hij dan
0: in zwart-wit,
3: deed,
0: denk ik.
3: Dat was in zwart-wit. Ja. En wat hij deed tijdens de pauze en na het einde van de wedstrijd, paste hij het lied aan met tekst gebaseerd op die wedstrijd. Dus dat was eigenlijk best knap. En daar is dit liedje uitgegroeid.
0: Wat leuk zeg. We hebben Bianca aan de telefoon. Die gaat meespelen met de Reneder Popquiz. Bianca, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
0: Bianca, ik denk dat ik vanavond nog even naar het bos ga. En wat zijn jouw plannen?
4: Ja, ik heb straks een bedrijfsfeest.
0: Wat leuk zeg. Oh, dus je gaat goed in de olie vanavond.
4: Ik moet gaan met de auto, dus laten we dat maar niet doen.
0: Ik dacht, als je vanavond nou nog een beetje gaat drinken, dan is het goed dat je nu nuchter meespeelt met de René de Popquiz. Want de opgave was wel pittig, Bianca.
4: Dat was lastig, hoor.
0: Ik laat hem nog even één keer aan je horen. Daar komt-ie.
2: Radio Noordzee, René de Popquiz.
5: Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn staan.
0: Niet te doen. Jonathan, wat waren de meerkeuzeantwoorden?
1: Ja, het is bijna niet te doen. Laat de leeuw niet in zijn A. luier staan, B. hempie staan of C. boxershort staan.
0: Nou, Bianca, je mag het zeggen.
4: Nou, ik denk dat het antwoord B is.
0: Jij denkt hempie? Dat het antwoord B is? Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar we gaan even kijken.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
5: Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hempie staan.
0: En dat betekent, Bianca, dat jij alle prijzen gaat ontvangen.
1: Het is niet te geloven. Hou je handen maar op, want ik ga ze er allemaal inleggen. De klompjes sleutelhanger van Radio Noordzee. Vooraan je sleutelhanger. Heel erg leuk. Een houten klompje met daarop Radio Noordzee. En daarbij krijg je ook nog de mok van mokkoning.nl, waarop we de naam Bianca laten zetten.
0: Hoe blij ben je daarmee, Bianca?
4: Ja, heel blij. Leuk.
0: Nou, gelukkig zeg. Ja. Even een uitslagje nog voor komende zondag. Nederland-Japan, wat denk je ervan?
4: Nou, ik denk 1-0.
1: 1-0 voor Nederland.
0: Daar rekenen we voor, toch? Ja. Nou, helemaal goed. Hey, veel plezier vanavond en dank voor het meespelen.
4: Ja, dankjewel. Oké.
0: Goed zo, dag Bianca.
4: Hoi.
0: Hey, Kobus, gaan we dan nu dit liedje helemaal draaien?
6: Nou, helemaal is misschien wat overdreven. Laten we een stukje doen.
0: Maar is dit in stereo of is dit nog mono?
6: Volgens mij is het in zelfs mono.
0: Dus het is Jan de Cler.
6: Ja, met Hup Holland Hup.
0: Met Hup Holland Hup.
6: En let op, want in het stukje tekst je hoort de namen van spelers die al lang niet meer onder ons zijn.
0: Daar gaan we.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Dames en heren, dit is Radio Noordzee, live vanaf het zendschip. Hier is Jan de Cler.
7: We zaten weer in Feyenoord te wachten in de zon, totdat naar de traditie onze grootste strijd begon. Een

0: hoor, daar had je hem. Jan de Cler met Hup Holland Hup. Vroeger was hij een belhabel, nu is hij markant artiest... met een stem die zo uit de hemel lijkt neergedaald. Laten we hopen dat zijn kranige strijklied onze spelers dusdanig veel kracht geeft... dat zij als overwinnaar uit de strijd van het voetbal zullen komen.
1: Mooi hoor, Kobus. Ik leer veel, hè? Ja.
2: Ja. Educatief programma zeggen wij altijd, hè?
1: En hoe oud was jij tijdens dit liedje? Net 52 geworden, hè? Ja, je ziet het niet aan je, dat is het mooie. Hey.

0: is van mij.
1: Doe maar, en sinds een dag of twee, 32 jaar.
2: Goedemiddag op Radio Noordzee.
1: Ja, dat is geen 50 jaar. Dat was het liedje waar we daarvoor draaiden. Van was dat Jan de Cler?
3: Jan de Cler was 76 jaar oud.
1: 76 jaar oud.
3: 76 jaar oud.
1: Goed. Kobus, je werkweek zit er qua Radio Noordzee al weer op. Vind je dat je hard gewerkt hebt of niet?
3: Ik ben kapot.
1: Nou, dat zie ik ook aan je. Dus ga maar lekker met de benen omhoog zitten. En jij gaat vanavond de wekker zetten, of vannacht de wekker zetten om 4 uur. Voor wat is het ook alweer?
3: Zuid-Korea, Tsjechië.
1: Ja, Miek. Ja, is jou
3: een belangrijke wedstrijd.
1: Ik zie jou jaloers kijken, Jonathan. Dat wil ook eigenlijk kijken.
3: Het is dat ik morgenochtend hele drukke dingen heb te doen, anders was ik zeker vroeg opgestaan.
1: Je moet huis schoonmaken?
3: Nee, ik zit morgen bij Johnny en bij Estelle voor een nieuwe Kruivende Mol hier op Radio Noordzee.
1: Ja, goed om te vermelden. En Samantha Steenwijk is de gast, hè, met een nieuwe single.
3: Ja.
1: Hartstikke leuk. De vrijdagmiddagborrel die begint vertamelijk vroeger hier bij Radio Noordzee om 1 uur met Kruif en de Mol. En wij zijn er uiteraard morgen weer met onder andere in de show Orgel Joker. Nou, hoe leuk is dat? Toch wel de meest trending vrouw van dit moment.
3: Icoon?
1: Icoon. Samen wel wel, dan gaan we even bellen. En Gerrit Vossers, hè, de weerman van het Dus kortom, morgen lekker je werkweek afsluiten met Radio Noordzee. Dat feest begint al om 1 uur met Kruif en de Mol. En daarna zijn wij er.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Vakantieveilingen. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Afnoe van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met twee begeleiders werd geschept door een auto. Twee kinderen en een volwassene kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9 uur na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Op een vrijdag in de kroeg.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door.
12: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid doorpakken.
12: Sneller.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
14: Fijne verjaardag.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Casino.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoera! Een diploma gehaald? Tijd om te vieren. Welke geslaagde zet jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Jij

0: zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
2: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter, in Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
1: Boost yourself.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hoeg! Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Oh, nee hè.
12: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
12: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
14: Streekt. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld, 123inkt.nl.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij Vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Hoera! Een diploma gehaald? Tijd om te vieren. Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11:00 s'avonds besteld, is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot voordeel.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke.

0: met Club Karwei gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help! GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moesten we dat poep mengen. Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Aksel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. 200% puur.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Pick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken... en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: Doe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Shop bij designer outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer outlet Roermond.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week kroonbotercroissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: Diploma gehaald? Tijd om te vieren! Welke geslaagde zit jij in het zonnetje? Stuur een persoonlijke kaart via greet.nl en maak je verrassing compleet met ballonnen of een leuk cadeau. Voor 11 uur 's avonds besteld is vandaag nog verstuurd. Geslaagd met Greet.
5: Greet. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee. 200%

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Casino. Dat wordt lekker zonne. Casino. Wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop.
10: AWB en gaan.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur...

0: radio.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: is best wel weer gezellig, toch? Radio
1: Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie.